0: Over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie, met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats, met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie, met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats, met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 360.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsen enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. Telstar verloor thuis met 1-3 van Sparta en zoekt versterking. Nukvi Thorisson sluit maandag aan. Ajax won met 0-4 van Telstar, mede door fouten van Ronald Koeman junior. Marvin Peersman viel uit met een hamstringblessure. Volgende week wacht Cambuur. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats, met een record aantal jonge deelnemers. Kinderen fietsen enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wieleronde. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. Telstar verloor thuis met 1-3 van Sparta en zoekt versterking. Nukvi Thorisson sluit maandag aan. Ajax won net 0-4 van Telstar, mede door fouten van Ronald Koeman junior. Marvin Peersman viel uit met een hamstringblessure. Volgende week wacht Cambuur. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats, met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsen enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wieleronde. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het college stopt het plan voor het carillon in Beverwijk vanwege extra kosten. Raadslid Ali Bal wil het project redden omdat er al veel tijd en geld in is gestoken. De 18 klokken blijven eigendom van de gemeente en worden bewaard bij Royal IJsbouts. Telstar verloor thuis met 1-3 van Sparta en zoekt versterking. Nuk Vitorison sluit maandag aan. Ajax won het 0-4 van Telstar, mede door fouten van Ronald Koeman junior. Marvin Peersman viel uit met een hamstringblessure. Volgende week wacht Cambuur. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsen enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje. bekijk je op lubberswonen.nl.
7: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Thuis, in de auto of op je werk.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Maandag 31 augustus 2026. Je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de Ochtendmix op Eimond 360. Luisteraars, goedemorgen. Je hoorde zojuist muziek van Zen. En de titel was Hair komt uit 1969. Tot Mac erachteraan met Don't Stop uit 1977. Aan de andere kant van het glas, daar staat Rob Kees. Zo was het vroeger, hè?
2: Zo was het vroeger. Dat is nou niet meer. Er is nou geen glas meer tussenop. Dus dat betreft... welkom luisteraars en welkom Ab. En welkom inderdaad bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix met een rondje Hollands. We hebben natuurlijk weer zijn jarig vandaag. Wat zijn de grote berichten op deze dag door de jaren heen? 50 jaar terug in de tijd naar een top 40 van 50 jaar geleden. En u kunt bellen, inderdaad, u hoorde het al aan het begin van de uitzending... 085 2020 300. En alleen dat nummer, voor de rest is er helemaal niks meer. 085 2020 300 voor uw verzoekjes. En de wijkschijf.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren. De wijkschijf gisterenmorgen bekendgemaakt, de nieuwe wijkschijf. We gaan luisteren naar Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Goedemorgen, welkom bij de Ochtendmix op Eimond 360.
3: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

matige en wat vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden tijdens de droge momenten. Vanavond neemt het aantal buien heel geleidelijk af en worden ze bovendien minder intensief. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig van kracht, maar aan zee blijft het nog een tijdje stevig doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht komen vooral in een strook van west naar oost over Midden-Nederland nog buien voor. Elders zijn er steeds vaker droge perioden en af en toe klaart het op. En de minima liggen tussen de 12 graden in het binnenland en 16 graden aan de noordwestkust. Kijken we even naar morgen. Morgenochtend dan is het op veel plaatsen droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan het aan het begin van de ochtend mistig zijn. Lokaal komen nog wel buien voor. Morgenmiddag is het in het westen prima weer met stapelwolken en zonnige perioden. In het oosten komen nog een paar buien voor en wordt het daarna droog met een afwisseling van zon en wolken. Tot ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind met kracht 3 of 4. Morgenavond gaat op meer plaatsen de zon nog even flink schijnen, want hij gaat natuurlijk al vroeg onder. Het is een heerlijk weer, maar de zon gaat al snel onder dus en dan wordt het met 15 tot 17 graden ook frisser. Heel snel, even kijken naar woensdag. Dan ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien en daarover heerst ook vaak de bewolking. We praten dan over ongeveer 22 graden. Jawel, we gaan stijgen. Donderdag is vrij veel bewolking met van tijd tot tijd wat regen of motregen. Maar toch ook weer 22 graden. Vrijdag blijft het licht wisselvallig, zomerweer. Met wolkenvelden, enkele buien en tussendoor wat zon. Langs de noordkust kan het opnieuw af en toe wat langere tijd regenen, maar bij een overwegend matige westenwind wordt het 19 tot 22 graden.

0: er zijn platen, daar mag je absoluut niet doorheen platen. Dit is er eentje van Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Voordat we naar een rondje Hollands gaan, Rob, gaan we eerst 3 verzoekplaten inwilligen.
1: Ja, ik heb 3 verzoekjes binnengekregen. En we hebben onder andere een telefoontje gehad op 085-2020-300 van Rob van Gastel. Die vraagt de DeMarco Sisters aan met Auf Wiedersehen, Sweetheart. Hij vraagt hem aan voor het team van de ochtendmix, voor iedereen die luistert en voor Antzinnige en Leida. Dan hebben we Beppie Roes, die vraagt een plaat aan voor zichzelf, voor iedereen die luistert, voor het team van de ochtendmix. John de Bever, daar in dat kleine café aan de haven. En we gaan beginnen met een verzoekje van Erik. Die vraagt een nieuwe Nederlandstalige plaat aan voor monnen en voor iedereen die luistert. En dat wordt Tinto de Verano van Joey Nicolai.
2: Het is weer

0: De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen moeten in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad.

0: Puur om precies te zijn, de Marco Sisters, Over Wie de Zee, Sweetheart. En dat waren drie verzoekplaten. Daarmee is het hoog tijd geworden voor...
1: Ja, we gaan naar Rondje Hollands. En Herman van Veen gaat zo beginnen. Hij bezingt Suzanne uit 1969. Dan komt Willem Duin, oftewel Big Mouth, Willem, 1979. En nou ja, nu we toch stapjes van 10 jaar maken, dan gaan we naar 1989. En dan komen we bij De Dijk. Nergens goed voor.
2: Dit is de Ochtendmix met een Rondje Hollands.

0: Ja, en dat was het rondje Hollands. Herman van Veen begon met zijn Suzanne. Toen kwam Willem Duin met zijn Willem. En toen kwam de dijk en die zei, ja, ik ben ergens goed voor.
1: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, de komende dagen, weken zult u weer veel nieuws gaan horen, ook via de ochtendmix over de Open Monumentendagen. Want die komen er weer aan, want op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer Vriendenloterij Open Monumentendag, het grootste culturele evenement van Nederland. Duizenden monumenten die openen dat weekend gratis hun deuren voor het grote publiek en laten zien hoe rijk Nederland is op het gebied van cultureel erfgoed. Vandaag gaan we ons even richten op Beverwijk en later in de week zullen we dat ook uiteraard voor Heemskerk en voor Velsen gaan doen. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dat heeft niet alleen te maken met de toestand in de wereld, maar ook met klimaatsveranderingen, restauraties van monumenten voor grotere duurzaamheid, herbestemming van gebouwen, archeologie en het historisch landschap. Het regionaal comité, waar Beverwijk deel van uitmaakt, heeft een nieuwe overzichtskaart uitgebracht waarin dit nader wordt toegelicht. In deze kaart kan afzonderlijk gebruikt worden of in combinatie met de Monumentengids 2024-2026. Nou, wat gaat er gebeuren? Wat is er zoal open? Nou, Huize Westerhout en de Smaakkamer, Westerhoutplein nummer 6... die zijn open van 10 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds op die twee dagen. Dus zaterdag 12 en zondag 13 september. Aan de overkant, even oversteken, dan gaat u naar het Museum Kennemerland. Die is ook open op die twee dagen van 11 uur tot 4 uur 's middags. Ze hebben een vaste collectie, maar ze hebben ook nog steeds een prachtige tentoonstelling over markt en macht. En dat heeft te maken met 700 jaar Beverwijk. U kunt ook naar de begraafplaats gaan van onze lieve vrouw van Goede Raad. Als u denkt, nou, wat moet ik nou op de begraafplaats doen? Nou, dat is op de Galgenweg en dan kunt u ook een kijkje nemen. Ja, ik wou zeggen, misschien komt u een bekende tegen, maar een oude opa of een oude oma of zo, dat zou kunnen. De Grote Kerk is natuurlijk open en het leuke is, op zaterdag 12 september en zondag 13 september kunt u ook weer de Wijkertoren beklimmen. Ik heb het een keer gedaan. En als je wil zien hoe dicht Beverwijk aan de duinen ligt en aan de zee, nou, dan is het echt moeite waard om die Wijkertoren te gaan beklimmen. Er zijn ook rondleidingen door de kerk en dat gebeurt allemaal tussen 1 uur en 3 uur. Dan hebben we het tuinhuisje van Betje Wolf en Aagje Deken. Die is ook opengesteld en er zit ook altijd wel iemand die iets over de schrijfsters vertelt. De Sint-Agatenkerk aan de Breestraat, natuurlijk ook open. Er zijn gidsen aanwezig voor een rondleiding. Maar die kerk is wel open alleen op zaterdag van 11 tot 4 uur. We hebben natuurlijk de buitenplaats Akeredam met de ontzettende gezellige Orangerie. Jawel, die is zaterdag 12 september open van 10 tot 5. En dan even heel snel naar de Kanaalweg op nummer 15, Fort Zuidwijkermeer. Natuurlijk in Wijkerzee gebeurt ook van alles. De parochiekerk Sint-Odulfus en de begraafplaats die zijn open op zaterdag 12 september van 10 tot 5. De dorpskerk aan het Julianenplein in Wijkerzee is ook open op zaterdag 12 september van 10 tot 5. En dan hebben we nog de Kuferbunker Gaasterbos, Gaasterpad Julianenweg in Wijkerzee. Nou, als u denkt, het is zoveel informatie, ga dan gewoon naar openmonumentendag.nl. Ik herhaal openmonumentendag.nl. Dan is er altijd zo'n zoekfunctie dat u een plaatsnaam in kunt typen. En dan krijgt u vanzelf alle activiteiten te zien die op 12 en of 13 september plaatsvinden.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl. There she was.

0: ochtendmix.
1: Ja, en we zijn zo'n drie eenheid hè, als regionale zender. We hebben Eimond 360 TV. We hebben Eimond 360 Radio, waar u nu naar luistert. En we hebben natuurlijk het belangrijkste nieuws bij onze website eimond360.nl. Vindt u al het nieuws uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk. En de redactie die is hier constant aan het werk om hem te verversen. Zo staan er onder andere berichten over veel lokaal succes tijdens die 64e ronde van Heemskerk. Ali Bal die geeft de strijd om het Beverwijkse carillon geeft hij niet op. Van alles en nog wat. Maar wat anders. Voor de tweede keer, zojuist geplaatst. Voor de tweede keer binnen 24 uur is in Beverwijk een geparkeerde auto door brand beschadigd geraakt. Maandagochtend vroeg ging aan de Laan van Kanaan een auto in vlammen op. En de politie houdt rekening met brandstichting. En dat gebeurt vaker daar in die buurt. De brand werd er rond 4:10 ontdekt, waarna de brandweer werd gealmeerd. Bij aankomst stond de geparkeerde auto in brand. Hoewel het vuur snel kon worden geblust, raakte het voertuig dusdanig beschadigd dat het als verloren kan worden beschouwd. Een auto die direct naast het brandende voertuig stond geparkeerd, kon worden behouden en liep vervolgens de eerste informatie er liep volgens de eerste informatie weinig tot geen schade op. Moest even kijken wat er stond, wat kan ook aan mijn oogjes liggen. Het is de tweede autobrand in Beverwijk binnen een etmaal, want zondagochtend vroeg brandde aan de Evert van Dijkstraat een bestelbus uit. Ook dat voertuig raakte zwaar beschadigd. De twee locaties liggen hemelsbreed ongeveer 1,2 kilometer van elkaar. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De politie doet onderzoek en houdt daarbij nadrukkelijk rekening met brandstichting. Of er een verband bestaat met de autobrand van een dag eerder, dat is vooralsnog niet bekend.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid.

0: En zo zijn we weer begonnen aan het tweede gedeelte met muziek van Eric Clapton. I Shot the Sheriff komt uit 1974. En voor uit 1966 Little Man, het duo Sonny and Cher. Nou, we hebben nog heel wat te doen, Rob, in het tweede gedeelte. We gaan zo eerst luisteren naar muziek. Wat hebben we nog verder?
1: Nou, we hebben natuurlijk nog de belangrijkste gebeurtenis op deze dag door de jaren heen. Ja. We gaan 50 jaar terug in de tijd naar de top 40 van 1976. Wat kwam er nieuw binnen, bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: We hebben nog verzoekplaten 085 2020 300. En welke bekende personen zijn jarig vandaag?
0: Ja, drie verzoekplaten hebben we nog liggen. Gaan we draaien zo direct na de opname van Sam Brown. En het heet Stop.
2: Als het echt gezellig moet zijn, is hier de ochtendmix.

0: Het is tijd erop voor drie verzoekplaten.
1: Ja, drie verzoekplaten. En Hans Visser die belde op. En namens de Lions Club regio Eimond zijn er weer diverse artiesten. Ronnie Tober en noem maar op allemaal. Die allemaal weer langskomen de komende weken. En vandaag in het Agneshuis in Heemskerk. En morgen in Westerheem in Heemskerk. Komt Bonnie Sinclair. En die vraagt Hans Visser dan ook aan. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Als u fan bent van Bonnie Sinclair, ga daar niet heen. Tenzij u bewoner bent van het Agneshuis of van Westerheem. Want het is voor de senioren die daar woonachtig zijn.
0: En daar hebben we ook genoeg luisteraars.
1: Zeker weten. Bonnie Sinclair en Hans Visser willen horen. Bonnie, kom je buiten spelen? Ik zei, Hans, weet je dat zeker? Als ik zo naar buiten kijk. Maar hij zegt, dat is goed voor de krullen. Dan hebben we de heer Van Dongen. Die vraagt een plaat aan voor zichzelf. En dat wordt, ja, prachtig mooi nummer, meneer Van Dongen. Kajak en Ruthless Queen. Maar we gaan beginnen met een verzoekje van Ans Zinnige. Die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans. Voor Lea en Irma. Of Bea en Irma. En voor Rob van Gastel. En voor Ans zelf natuurlijk. En voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. En ja, natuurlijk de Engelbewaarder.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: En natuurlijk gaan we eerst onze grootste artiesten van harte feliciteren. En dat zijn onze luisteraars van Eimond 360. Als u vandaag uw verjaardag viert, van harte gefeliciteerd. En maken weer 365 prachtige dagen van. Als we kijken naar de bekendere personen, wie is er vandaag jarig? Dan komen we bij Rogier Posma, Nederlands televisiepresentator en documentairemaker. Die wordt vandaag 53 jaar. Een jaartje ouder wordt Esther J. Ending, de Nederlandse schrijfster. Vivia Ruiters, Nederlandse actrice, wordt 55. Wat leuk, 53, 54, 55. En ja, 56, onmogelijk. Floortje Dessing, die wordt vandaag 56. Maar dan, Richard Gere, de Amerikaanse acteur, wordt 77. Mireille Bekooi, Nederlandse televisiepresentatrice, die mag vandaag, als ze goed ademhaalt, 79 kaarsjes uitblazen. 81 jaar wordt de Noord-Ierse zanger Van Morrison. En Henk Howard, die wordt vandaag 81 jaar. En die Van Morrison wordt trouwens ook 81 jaar. Niet meer onder ons, maar het was wel een belangrijke dag. 146 jaar zou vandaag koningin Wilhelmina worden. En het was altijd jarenlang koning in de dag op 31 augustus. En dan begon op 1 september in het hele land de scholen weer. Jawel. Nou, koningin Wilhelmina, dus ook van harte gefeliciteerd.
2: We gaan Kate Bush zo draaien. Oh. En daarachteraan gaan we een verzoekplaat draaien.
1: Was oh ja. Daar was ik al bij. Ik ben helemaal in de ban van. Ja. Want Nicolaas heeft gebeld.
2: Wilhelmina.
1: Nou ja, goed. Nicolaas heeft gebeld en die vraagt Demus Roussos aan met My Friend the Wind. Voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. MUZIEK

0: Mary Suzanne. En we hadden ook nog een verzoek van Demis Roezels en My Friend The Wind. We hebben nog een aantal items te gaan. En een daarvan is de volgende.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: En deze dag is het 31 augustus. Dat is de enige keer dat ik het zeg. Voor de rest hou ik het bij jaartallen. 1830, het eerste patent op een grasmaaier wordt verleend aan Edwin Baird Baring. En dat was een Brit. De eerste niet door de mensenkracht aangedreven gazonmaaier wordt 11 jaar later gebouwd. En dat was een uitvinding van de Schot Alexander Shanks. Het ding werd aangedreven door een pony. Dan hebben we 1800. Nee, we gaan naar 1900. Coca-Cola is in Groot-Brittannië verkrijgbaar. Drank werd in 1886 in de Verenigde Staten geïntroduceerd. 1902. Mevrouw Adolf Landenburg is de eerste vrouw die gesignaleerd wordt in een rokje met een split. Landenburg die heeft het rokje aan terwijl ze paard rijdt. De eerste autorit van San Francisco naar New York wordt volbracht in 1903. En in 1940 het eerste nummer van de illegale krant Vrij Nederland verschijnt. 1960. Een televisieprogramma ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Wilhelmina veroorzaakt grote opschudding. In het programma met de titel Dag Koningin de Dag worden diverse misstanden uit de regeerperiode van Wilhelmina aan de kaak gesteld. De verpaupering van de arbeiders, de oorlog in Atjeh en het bombardement op het marineschip De Zeven Provinciën. De Telegraaf begint de volgende dag een hetze en de NTS biedt haar verontschuldigingen aan. Het bestuur van de VPRO die belooft een commissie in te stellen die voortaan de televisieprogrammering zal bewaken. Dan gaan we naar 1974. Op de laatste dag dat zeezender Veronica uitzendt is ook voor het laatst vanaf zee de Nederlandse top 40 te horen. Presentator is Lex Harding. En inderdaad, Veronica stopt met uitzendingen vanaf de Noordzee. Programmaleider Rob Oud spreekt de legendarische woorden: het spijt mij voor Nederland. Om precies 18 uur wordt het kristal uit de zender gehaald en er heerst een doodse stilte op de 538 meter. 1976. De rechter oordeelt dat ex-Beatle George Harrison schuldig is aan plagiaat. Zijn hit My Sweet Lord lijkt volgens de rechter te veel op het nummer He's So Fine van de Chiffons uit 1963. Het zou nog 5 jaar duren voordat alle hoge beroep achter de rug zijn en George Harrison veroordeeld wordt tot het betalen van $500.000. 1994, de IRA kondigt een staakt het vuren aan en in 1995 neemt Veronica dan weer afscheid, maar dan van de publieke bestel. De omroep zendt de film Total Recall uit van Paul Verhoeven. Deel 1 van de film is tot 12 uur 's avonds te zien op de publieke omroep. En na 12 uur zendt Veronica deel 2 uit op het via de commerciële satellietkanaal. In 1996 wordt in Nederland de dienstplicht officieel afgeschaft. En dan 1999. Het begon als een grap op de radio, maar uiteindelijk trouwen DJ's Rob Stenders en Fred Siebelink op 31 augustus 1939 in het Limburgse Valkenburg. De twee heteromannen vinden Valentijnsdag 2000 weer een mooie dag om te scheiden. Voor zijn creativiteit krijgt Rob Stenders in 2000 de zilveren reismicrofoon. 1999 ook. Prins Willem-Alexander, al die genders. Prins Willem-Alexander die heeft een Argentijnse vriendin die luistert naar de naam Maxima Zorreguieta. Dat onthult de Volkskrant op de voorpagina. Maxima is 27 of 28, maar ze komt uit Buenos Aires, schrijft de krant. Ze is volgens bekende lang, blond en verschrikkelijk intelligent. Volgens de krant is het stel van 13 tot 17 augustus op vakantie geweest in de Andes. De prins zou Maxima aan zijn ouders hebben voorgesteld als zijn verloofde. Dan gaan we naar 31 augustus 1985 terug. En dan komen we bij de plaat die op nummer 1 stond in de top 40 op die 31 augustus. Tarzan Boy van Baltimora.

0: Baltimora en Tarzan Boy. Nou, over terug in de tijd gesproken. 50 jaar geleden.
1: Ja,
0: de welke plaats stond er toen op een bepaald nummer in de top 40?
1: Nou, we hebben de top 40 van 50 jaar geleden voor ons. 28 augustus 1976. Heel snel, want die draaien we toch niet. Op 1 Kiss and Say Goodbye van de Manhattans nog steeds. Op 4 Dancing Queen van ABBA. Van 4 naar 2 gestegen. En van 2 naar 3 gezakt Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Maar wij gaan ons altijd bezighouden met de nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die kwam binnen op nummer 16. Pussycat en Smile.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Normaal gesproken zit er eentje naast ons.
1: Nou, zeg dat.
0: Ja. Nou zal ik maar zal ik deze dan maar draaien.
1: Ja. Ja, die kwam heel enthousiast binnen met zijn korte broek. Dus,
0: Zeg wat?
1: Ongelooflijk zeg. Zijn haren helemaal door de war. En dat was verschrikkelijk was het. Maar hij is wel aangekomen.
0: Zo is dat.
1: En dan hebben we het over Pim met zijn eindeloos eimel natuurlijk. Ja. En
0: komt dat meisje ook nog?
1: Els.
0: Ja.
1: Ja, kijk even. Komt Els of is... Els? Ja, Els komt. Ja. Els komt.
0: Dus, voor de eerste keer, hè?
1: En die komt... ze komt niet voor de eerste keer. Ze was er zeker wel vaker gekomen. Maar, goed.
0: Wat dan weer voor een uitspraak?
1: Nee, maar ze is toch elke maandag? Dan is ze toch vaker gekomen?
0: Ja.
1: En, dus Els die komt straks. En hij gaat ongetwijfeld weer de Franse plaatje doen. En hij doet waarschijnlijk ook iets uit Indonesië. Dat vind ik ook wel zo leuk.
0: Ja. Dus, we gaan afscheid nemen, want we kunnen...
1: we kunnen wel blijven praten, maar dat...
0: Dat doe je maar de aankomende dagen. Ik zelf ben er even niet.
1: Jij gaat met de muziek mee.
0: Ik ga met de muziek mee, dus jij doet heel veel met Rina.
1: Ja, ik doe het heel veel met Rina.
0: Ja, programma's maken, dus de ochtendmix. Heel veel plezier met Pim Geurts. Tussen 12 en 2 en dan dat uurtje.
1: Hij vond het
0: leuk. Tussen 12 en 2 toch?
1: Ja, en dan komt eerst eindeloos eimel, en dan komt ouder.
0: Ouder, ja. Voor de eerste keer. Ja. Nee, dat is een item wat erin zit. De eerste keer.
1: Ik ben er morgen weer, met Rina.
0: Met Rina. Heel veel plezier. Maak er nog een mooie dag van.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Eindloos Eimond. Mijn vrienden Ab en Rob die hebben het pand verlaten. En dan lopen we nu langs Pim's zendpaal. En daar hebben we een radio aan staan. En net zoals jullie hoop ik. En dan gaan we luisteren naar 2 uur heerlijke muziek. Hier bij Eimond 360. En Ab zie ik, ja, die gaat even met de muziek mee. En dan is het Rob, die zie ik dan pas donderdag weer. Ja, of op de app. Rob Appie, hè? Ja, zo gaat het. Hartelijk welkom op deze maandag. En het is wisselvallig weer. Ik was, zoals de jongens al zeiden, droog overgekomen omdat ik met de auto was. Ja, deze keer wel. Het is zelden dat ik met de auto heen ga. Maar nu was het dermate slecht weer dat ik dacht van, jongens, dit gaat niet goed. En het is ook helemaal goed gekomen en uitgekomen, want ik zat zwaar in de regen in de auto. Dus wat dat betreft, no problem. Het weer, kom ik straks nog even op terug. Ik heb hier wat nieuwsberichtjes. De grote dank aan Rob en Ab met de ochtendmix. Het blijft altijd leuk en ja, goed, zoals we met elkaar omgaan, is helemaal leuk. En ik weet van Ab dat hij helemaal gek is van Earth and Fire. En die heb ik klaarstaan. Ik heb net nog aan me kunnen vragen van of dit een goed nummer is. Hij zegt ja, dat is een goed nummer. Nou, kijk, en als Ab zegt dat het een goed nummer is, dan heb ik geen enkele reden om eraan te gaan twijfelen. En we hebben kijken of mijn muisje hier een beetje werkt. Ja, dus we gaan luisteren naar Season of the Fallen Leaves.

Earth and Fire was dit met het prachtige nummer Season of the Falling Leaves. Het seizoen van de vallende bladeren. En die kant zijn we ook een beetje aan het opgaan. En luisteraars, ik heb pas een paar dingetjes binnengekregen. En het is altijd leuk om dat voor te lezen. Maar ik zag ook een bericht van Ali Bal. Die gaat zich natuurlijk een beetje druk maken om het carillon. En dat zou geplaatst worden en dat... is niet doorgegaan. Er was vorige kabinet. Het college heeft geld vrijgemaakt. Ik geloof iets van 20.000 euro om het carillon te herplaatsen. En het is er nu afgeketst door de nieuwe raad. Maar Ali Bal laat het er niet bij zitten. En die gaat vragen stellen. En die gaat refereren aan de onderzoeken die al gedaan zijn. Het geld wat er uitgegeven is. Het zal mij benieuwen. De commentaren zijn niet van de lucht. Die gaan van heel positief naar heel negatief. Dat schijnt zo te horen. En op Facebook kun je het al een beetje volgen. En het gaat wel weer een leuk kantje op, denk ik. In de tussentijd gaan wij naar Cat Stevens. En Cat Stevens met zijn prachtige nummer Wild World. Even kijken of het allemaal nog gaat lukken. Ik denk het wel.

En dit was Wild World van Cat Stevens. En dit nummer heeft een speciale betekenis. Want vandaag zou mijn zusje 67 jaar geworden zijn. Heeft helaas niet zo mogen zijn. Al jaren geleden is zij overleden aan kanker. En, maar goed, elke dag wordt nog aan haar gedacht. En vandaag dus ietsje sterker. En ik heb het over Monique. En die kennen we misschien nog wel een beetje. Mooie meid was het. Goed, dat was...

0: wacht voor niemand. Gaat altijd door. Hè? Hoe kom je erop?
1: Dit geluid zet je niet meer uit. Dit is Eindeloos Eimond.
2: Goedemiddag.
3: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.

0: En dit was het prachtige nummer van The Stones, Time Waits for No One. En hoe waar is dat? En het is een beetje lang nummer, maar het is wel waanzinnig mooi. Goed, dit was hem. En, en dan gaan we door naar een nummer van B.B. King. Waar ook Tracy Chapman haar bijdrage in levert. Maar even een kleine nieuwsflitsje. Dat handbalicoon Estefane Polman heeft dus René van der Gijp geconfronteerd met een paar uitspraken. En ze is acuut gestopt bij VI. Nou, dus misschien dat de luisteraars zijn die het hebben gezien op televisie, hoe dat er naartoe toegegaan is. Nou, ik heb het niet gezien. Ik weet niet of ik het jammer vind of niet. Maar het feit is wel, het was bekend dat zij moet zich helemaal niet aan het programma wagen. Gewoon lekker doen wat ze doet, daar is ze veel beter in. En ja, de mannen die hebben een bepaalde vorm van humor. De een die ligt helemaal blauw van het lachen en de ander ergert zich dood. Het is een veelbesproken programma. Maar goed, ik moet bekennen, ik kijk er ook heel vaak naar, want ik vind het best wel leuk. En je moet ook niet alles serieus nemen op wat ze zeggen. We gaan dus nu naar de B.B. King. En die mag je wel serieus nemen met zijn, een van zijn grote hits, The Thrill Is Gone.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos.

The Thrill Is Gone. En dat was gezongen door B.B. King met Tracy Chapman. En dat was een hele mooie uitvoering. Het is bijna 12:30, dus het wordt tijd voor het nieuwsoverzicht. En deze keer is het zoals gebruikelijk op elke maandag, op de gezelligste maandag van de week. Ja, luisteraars, laten we daar niet moeilijk over doen. En kijk, ik ga praten en ik kijk naar buiten en de regen stopt. Hoe mooi kan dat zijn? Maar de Angela die heeft van de nieuwsredactie, die heeft dit berichtje weer samengesteld. Ik heb nog steeds geen pingeltje. Ja, die heb ik wel, maar die kan ik niet vinden. Dus dat, als ik even wat langer stil ben, dat betekent dat het volgende onderwerp de revue gaat passeren. Jawel. Even kijken hoor. Op de Grote Buitendijk in Velsenbroek afgelopen nacht is daar een auto in vlammen opgegaan. Het voertuig stond op de oprit van een woning en vlak naast de garage. De brand werd rond 12:45 ontdekt en toen de brandweer arriveerde stond de auto al volledig in lichte laaien. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de garage van de oprit. En niemand raakte gelukkig gewond bij dit gebeuren en de auto ging volledig verloren. Kort na de brand startte de politie een buurtonderzoek. En agenten spraken met de meerdere omwonenden. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De politie houdt rekening met brandstichting en doet verder onderzoek naar de toedracht. Met de 64ste ronde van Heemskerk is zondagmiddag een sportief startschot gegeven voor de jaarlijkse feestweek. Ruim 100 wielrenners, verdeeld over 3 verschillende disciplines, verschenen aan de start van de 64ste ronde van Heemskerk. Een ronde waarbij zon en regen elkaar afwisselden. En dit resulteerde in veel succes voor de Eimondse renners. De Beverwijkse Rozan Koper kwam bij de jeugd, de zogenaamde dikke bandenrace, als eerste over de streep. Bij de tweede klasse volwassenen won de Heemskerker Thomas Jonker. En in de hoofdklasse won Quinten Veling en kon de bronzen ezel in ontvangst nemen. Voor de tweede keer binnen 24 uur is in Beverwijk een geparkeerde auto door brand zwaar beschadigd geraakt. Vanochtend vroeg ging aan de Laan van Kana een auto in vlammen op. Een auto die direct naast het brandende voertuig stond geparkeerd kon worden behouden en liep volgens de eerste informatie weinig tot geen schade op. Het is de tweede autobrand in Beverwijk binnen een etmaal. En zondagochtend vroeg brandde aan de Evert van Dijkstraat ook een bestelbus uit. Ook het voertuig raakte zwaar beschadigd. De twee locaties liggen heel breed ongeveer 1,5 kilometer bij elkaar vandaan. De oorzaak van de beide branden is nog niet vastgesteld. De politie doet onderzoek en houdt daarbij nadrukkelijk rekening met de brandstichting. Of er een verband bestaat met de autobrand van een dag eerder is vooralsnog niet bekend. Het college mag een streep hebben gezet door de terugkeer van het carillon, daar hebben we hem, in Beverwijk. Maar raadslid en voormalig wethouder Ali Bal legt zich daar niet bij neer. Hij hoopt het project alsnog te redden. En volgens Bal is er al te veel geld, tijd en energie ingestoken om er nu mee te stoppen. De 18 klokken van het voormalige carillon liggen al jaren opgeslagen bij klokkengieter Royal IJsden en is in het Brabantse Asten. Bal, toen nog wethouder, wilde ze terugbrengen naar Beverwijk en een nieuw carillon realiseren. En dat zou in de omgeving van het stadhuis moeten komen. Daarvoor stelde de gemeenteraad in februari 2025 2 ton beschikbaar, dus €200.000. Het huidige college heeft het project nu beëindigd en volgens de gemeente past de realisatie van het carillon niet meer binnen de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord. Vooral omdat het project €20.000 duurder lijkt uit te vallen. En op 1 juli besloot de gemeenteraad het geld dat nog niet besteed was terug te laten vloeien naar het algemene reserve. En tot zover het regionieuws, het weerbericht van Rico Scheuter. Vandaag is het een komen en gaan van flinke plensbuien. En daarbij ook onweer waarschijnlijk mogelijk. Vooral in de kustgebieden kan plaatselijk 30 mm vallen. En lokaal zelfs nog wel wat meer. Soms schijnt de zon en het waait een matige aan zee. Zeer krachtige zuidwestenwind. De temperatuur komt op deze laatste dag van augustus uit op 19 graden. Morgen en woensdag met september op de kalender is het over het algemeen droog en zijn er perioden met zon. Met 21 graden is het wel weer iets zachter. Nou, tot zover het nieuws. Angela, dankjewel voor jouw bijdrage in dit geval weer. En dan gaan wij door. Ja, ik heb het even kijken. Een verzoeknummer van mijn overbuurman Jan Dekker. En Jan Dekker die heeft lekker rond in zijn nieuwe auto. En, maar ja goed, hij heeft ook wat iets wat treurige mededeling. En hij heeft vroeg in het licht van dat het nummer aan van Robert Gray. En dat is getiteld Don't Be Afraid of the Dark.
Dus Jan, sterkte. En deze is dus speciaal voor jou, jongen.

Per Me. En dat was gezongen door de Bee Gees en door wie anders. En een prachtig nummer. En dat na het nummer van Robert Gray. ja, het heeft waarschijnlijk per ongeluk zo moeten zijn. Gisteren was het zondag en was in Heemskerk de wielerronde. En jullie weten waarschijnlijk wel dan wat er het gesprek van de dag was. Dat was namelijk de verdachte man die op de motorkap van een personenauto belandde. En waarom was dat? Nou, een rooftocht langs drie winkels in het centrum van Heemskerk eindigde zaterdagmiddag voor de verdachte op een motorkap van een personenauto. En volgens een medewerker van de Jumbo aan het Heidenplein, een van de getupeerde filialen, werd het voertuig bestuurd door een van zijn leidinggevenden. En volgens mij zijn zijn benen gebroken. Ja, nou ja, dat is heel vervelend allemaal, maar het is... Misschien is er wel een teken aan de wand, luisteraars. Ik ga hier geen politiek statement vertegenwoordigen. Dat is niet mijn taak en dat kan ik ook niet doen. Maar het is wel zo van, de grens lijkt bereikt. En dat betekent dat er, we moeten niet gek staan te kijken als er meer acties zijn dat men het recht in eigen hand neemt. Terecht of onterecht, daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar het, het komt wel steeds meer vaker voor uit een bepaalde hoek. En dat is niet goed. Dus deze man heeft beide benen gebroken. Nou, die zal met een aardige verklaring moeten komen. Waar het niet dat er een soort zwaardje van Damocles hangt boven de bestuurder van de auto. Er wordt gesproken, en dat was ook gistermiddag duidelijk bij de wielerronde, het gesprek van de dag. En natuurlijk ook bij de bands die speelden. Wat nu? Is die schuldig? Misschien wordt hij wel aangeklaagd wegens poging tot moord. Het kan allemaal, hè? Als dat zou gaan gebeuren, dan voorspel ik jullie. Er zal er een soort petitie komen, wat dan ook. Dat naar richting overheid. En dat deze man die het opgelost heeft eigenlijk op deze manier. Verdient eigenlijk wel een... dat was het praatje van de week. Of tenminste, het is niet het praatje, dus het zijn gewoon vaste feiten. Ik heb klaarstaan namelijk de drieluik. En als ik heb daar, door dit andere item, dan moet ik doorschuiven naar het tweede uur. Ik heb hier even kijken, dat is een drieluik van de Foxes en de Fossiles. En dat is zijn... ga maar luisteren. Het is een hele goede band. En ze hebben in het verleden... Ga er maar gewoon luisteren. En dan misschien straks vertellen hoe of wat. Het is wonderschoon. Dat kan ik er wel bij zeggen.

Een nummer van Linda Ronstadt was dit. En daarvoor hebben we nog eens de Beatles gehoord. Maar dit is Foxes and Fossils. En ik was op zoek, ik zal het uitleggen hoe ik bij deze band terecht ben gekomen. Ik was op zoek naar... Ik was op zoek. En toen kwam ik opeens een band tegen getiteld The Fossils. En daar heb ik veel van gedownload. Het is AI, dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen, maar het is waanzinnig. En ik heb daar met het doorklikken, kwam ik opeens bij dit uit. En ik dacht, hey, zal dat nou die band zijn? Want ik kon helemaal niks vinden over The Fossils. Ik kwam hier tegen, die stemmen die lijken er wel een beetje op. Dus misschien zijn ze gestolen, dat weet ik niet. Maar toen ben ik doorgaan luisteren, en toen kom ik dit tegen. En toen dacht ik, dat is wel waanzinnig goed. En het van Linda Ronstadt, het laatste gedeelte, dat is bijna net zo goed als het origineel. En dit zijn wel echte zangeressen, luisteraars. Dat je niet gaat denken van, nee, hij draait nou weer Artificial Intelligence. Nee. Deze compilatie, daar waren er gewoon drie echte zangeressen die het zongen. En dat deden ze zo goed dat ik er een drieluik van gemaakt heb. Ja, zo ben ik dat. En dan nog een kleine 6 minuten en dan is het eerste uur omgevlogen. Ik heb een aantal items niet kunnen behandelen. Dus Theo, blijf even luisteren naar het tweede uur, want daar komt het geheid. Ik denk voor 2:30 heb ik het gedraaid. En anders wordt het na 2:30, dat kan ook. Maar in ieder geval, ik heb ook nog met mijn Indonesische vrienden. Ik heb er eigenlijk zoveel liggen. Maar het is echt niet dat ik te veel klets, luisteraars. Dat wordt dus gezegd, prima, Louisville. Dat is niet waar. Nee, er is een collega op Radio 2. Dit afgelopen zaterdag, en was het zondag, afgelopen gisteren. Een nieuw itemist-programma. Lullen in de ruimte. Waanzinnig, hoe kom je op? Maar goed. WG gaat door. Misschien zit het wel in je idee. Ja, je weet het niet. Naar Fernando van ABBA. En daar sluiten we het eerste uur hopelijk netjes mee af.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

the best. So get down. Paris Latino. Ja. Paris Latino was dit uitgevoerd door een bandolero. Of misschien was het wel een bandolero. Die Paris Latino heeft gezongen. Je weet het niet. Ja, sommigen weten het natuurlijk wel. Die zijn zo bij de hand. Die weten dat. Dus het is een mooie vraag. Naar wie weet. Want het is de band Paris Latino of de band de bandolero. Ik ga toch wel een beetje voor die idee. Het is de bandolero. Die zingt over Paris. Want Paris, Paris Latino. Welkom luisteraars bij het tweede uur Eindeloos IJmond op deze maandag. Het weer is heel variabel. Het gaat alle kanten. Op. Nu is het zo weer zonnig. En vlak voordat het nieuws begon, kwam hier weer een ontzettende hoosbui over de studio's van IJmond, die 60. En ik heb even gekeken naar Piem's zendpaal. Die staat nog recht overeind. Dus het, als het goed is, wordt het signaal nog steeds lekker doorgestuurd. Maar goed, eens even kijken hoor. Twee uur. Ik heb wat items van het eerste uur over moeten geven naar twee uur. Ik heb er helemaal geen tijd meer voor. Dus dan moet ik het ook niet te lang gaan maken. Want we gaan eerst luisteren naar een gouden ouwe van Baba en Rody. En dan komt daarna het waarschijnlijk een primeur. In ieder geval wel hier bij ons. En Ruud Jones, ik hoop dat je meeluistert. En je bent dan van commentaren gaat voorzien. Dat je gaat vandaag zeggen, dat gaan we meemaken. We gaan eerst eventjes naar Hakka Takka Music. Ja, is altijd leuk.

Akatoka Music. Het is, eigenlijk is het afschuwelijk natuurlijk. Likjes aan mijn tata. Aha, aha, aha. En dat hier dan gewoon op de keurige zender van Eimond, het 63 in het uitermate correcte programma. Eindeloos Eimond. Goed, ik heb het al aangekondigd. Ik denk dat ik hier toch wel een nieuwtje heb. En dat gaat namelijk wel over de Beatles. Ja, u zal wel denken van bij Geurts en bij Jansen. Ja, wij zijn nou eenmaal Beatles-idioten. En dat kunnen we niet helpen. Ik kwam op internet er tegen een LP. En die is getiteld Dolls House. En daar staat expliciet achter in stereo. Nou, het verhaaltje wat erbij staat is dat de 6 wilde jaren zijn verstreken sinds 4 jonge jongens uit Liverpool voor het eerst de platen zien verschenen met de Beatles Beat. Verkrijgbaar op Decca Records en bij alle goede platenzaken uitgebreken. En in die opmerkelijke korte periode hebben de Beatles de vorm van de populaire muziek veranderd. Nu komt A Doll's House, een verbluffende nieuwe verzameling waarin John, Paul, George en Ringo op hun meest inventieve, onvoorspelbare en spannende momenten zijn. Vanaf van de gefocuste woede van Helter Skelter en Hey Bulldog tot de tedere schoonheid van Goodbye en Across the Universe. Dit is Beatlemuziek voor 1968. Fantasierijk, kleurrijk en levendig. Nou, op kant A bestrijkt de groep met het muzikale spectrum met onder andere Come and Get It, Shirley's Wild Accordion, Sour Milk Sea, Hey Bulldog, Is It a Pity, Come Tomorrow, Here Today, You Know My Name, Look Up My Number, Not Guilty, Yes Is Dream, Baby You're a Risman en Goodbye. En kant B opent een verdere deur naar de buitengewone Beatles-verbeelding met Heater, Shout of Nature, Circles, What's the New Mary Jane, Across the

En het is een hele grappige nummer. Even kijken hoe ja, you know my name, look up my number. Het, is, het varieert in een aantal muziekstromingen. Hij is geweldig. Eerlijk waar. Je moet er even aan wennen, maar hij is geweldig. En dan gaan we daarna door met het prachtige nummer Goodbye. Wat ook geschreven is voor Mary Hopkins. Ja, luisteraars, je gelooft het niet, maar toch is het zo. Dus we gaan, gaan maar even zitten. Ik pak de muis erbij. Ik zet alles op scherp. Huppakee. En dan gaan we luisteren naar Dolls House, de LP. Met daarop het nummer Look at My Number en Goodbye. Genieten.

Hanım'da.

0: with him. You know him, eh? That's right.
1: Yeah. Last time,

0: En dit was dus een gedeelte van de LP Dolls House. Die ja, is toch kennelijk een nieuwe. En we hebben daar van gedraaid, You Know My Name, Look Up My Number. Ja, ik vind het echt een waanzinnig nummer. Je moet er even aan wennen, maar de gekkigheid die ze uithalen. En naderhand kreeg je de Bonzo Dog Doodoo Band. En ik denk dat die band een beetje geïnspireerd was door dit nummer. En naderhand, dus als we net naar hebben geluisterd, is Goodbye. En het is, was geschreven voor Mary Hopkins. En het was geschreven door Paul McCartney. En er zijn heel veel mooie reacties geweest op dit nummer. Zowel op de uitvoering van Paul McCartney als de uitvoering van Mary Hopkins. En die heeft er een hit mee gehad. Straks, ja, ik hou Marta vast, want Tante Carly, die zag ik net binnenkomen. Dus dat wordt weer haasten. Maar voordat we naar Tante Carly gaan, gaan we eerst naar de Buffoons. Jawel, luisteraars, de Buffoons. Met het mooie nummer Catharina Baby. En leuk, Margreet, dat je ook weer gemeld hebt, dat je luistert. Helemaal goed.
1: Now, here comes the music.
2: Do I look bothered?

0: En dit waren de Buffoons met het prachtige, ja, de jaren 60 nummer Katharina Baby. En ja, weet je, het heeft weer zo'n gevoeltje van, gooi open die deur en we gaan naar buiten. We ademen de frisse lucht in, we ademen de vrijheid in. Dat was toen zo, we waren zo verschrikkelijk vrij. En als je dat gaat vergelijken met vandaag de dag, zijn we ook hartstikke vrij. Alleen, er zijn groeperingen die maken daar weer misbruik van. En dat is weer zo jammer. Maar goed, Tante Carla die brengt weer verlichting, want ze is gearriveerd. En kijk maar aan van, ja, ik ga gelijk weer onder het bureau zitten. Want ze heeft een fantastisch mooi Franstalig nummer uitgezocht. En ga er maar naar luisteren. En na de rand komt er een even buurs met zijn ervaringen over het ballet. Ja. Het is niet anders.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante
1: Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: It's time for the love, sir.

0: Zoveel te ontdekken. Zoveel.
1: Hè? Niet zo lang geleden, man. Ben ik naar een balletvoorstelling geweest, gek. In mijn eentje. Ja, wie had dat verwacht? Hij was prachtig, man. Niet normaal. Ik ben naar het Zwanenmeer gegaan. Ik weet niet waarom, maar ik wilde eigenlijk al vanaf dat ik jong was naar een balletvoorstelling. Ik zag altijd die posters, intrigeerden me. Maar ik dacht, ja, ik kan hier niet mee komen, toch? Met mama. Hé, jongens, zullen we een balletvoorstelling pakken? Pleur op, wil je muffin ook hebben, hoor? Tief op. Allemaal in mijn hoofd. Misschien zei hij, ja toch, we gaan mee. Ik zei, nee, flikkers, kap jullie. Nee. Maar goed, ik ben naar het Zwanenmeer gegaan. En jee, als je die kans krijgt, ga dat zien, hoor. Ongelooflijk. Dat is echt mooi, man. Niet normaal. Wel die officiële, hè. Want dat is Nederland. Je hebt ook onzin van die kleinkunst shit. Ja, het Zwanenmeer. Gewoon de gozer in een pakkie. Russen, die moet je hebben. Die moeten meedoen. Ja, zo'n voorstelling. Ongelooflijk, man. Ik had het nooit meegemaakt, weet je wel. Dus de muziek alleen al is ongelooflijk. He? En gigantische productie, toch? Voor figuranten en zo. He? Dan komen de meiden op een gegeven moment. Zo mooi. Zo elegant. Ik snap wel waar een meiden ballet willen doen, man. Fucking bizar. Zit ook een verhaal in, hè? Zit 3,5 uur. Zit een verhaal in. Niet te doen om dat te raden tijdens de voorstelling. Oké, waar zijn ze nu dan in het plot? Maar ik krijg een boekje achteraf. Zijn 3 actes. Dan kan je teruglezen. Denk, ah, oké, ja, nu het zegt. Ja, die gozer was jarig in het begin. Wel, €80, man, een kaartje. €80, één kaartje. Teringlijst. Maar ja, ik zat wel VIP, hè. Ik kreeg lapdance van die wijven. Wel ongelooflijk druk, hè, op die meiden. Je kent, als je de beste bent, als je echt de allerbeste, dan heet een prima ballerina. Gewoon prima. Hè? Ben je de beste. Heftig, toch? Nou, hij is prima, joh. Ik heb wel beter gezien, maar... Nee, was verder. Nee. Ik was gewoon oké. Dat is gewoon prima, hè. En iedereen gaat ook netjes gekleed daar naartoe. Dat wist ik ook niet, man. Was even schrikken wel. Hè? En maar echt netjes, man. Vrouwen in gale jurken, gasten in smoking. Ik kwam ermee weg, hè. Ik had de hempie aan en nette schoenen. Maar nog, ik dacht, wow, zo, wat is hier aan de hand? Ook zo'n gozer naast me, die had andere kleding. Ja, gewoon een ander milieu waar ik vandaan kom. Ja, toch wel rode broek. Rode broek, soort gozer naast me. Ja, toch? Waar ik vandaan kom, niemand draagt een rode broek, man. Misschien als je klein bent, een rode pyjama broek. Minimaal. Maximaal. Rode broek en trui los over de schouders. Wat is daar aan de hand, man? He? Zo'n soort type. Wat gebeurt daar allemaal? He? Kijk, waar ik vandaan kom, of doe je trui aan of je laat hem thuis. He? Misschien een beetje stoerdoenerij. Misschien moet je het respecteren. He? Van, ja toch, ik heb een volop dure trui, man, maar ik hoef niet aan te doen. Ja toch? He? Ik zal nog een scherp bovenop doen. Ik zal nog 2 los om mijn hand houden. Ik heb volop trui, gek. Nee, verkoop ze niet. Nee, blijf af. Het is niet altijd een rode broek, hè? Soms een groene broek of een gele broek. Hoe werkt dat? Is het dan net zoals met judo, dat je gradaties hebt qua banden, weet je wel? Kom elkaar tegen op straat, heb jij een rode broek, hij een groene broek. Hij lacht, hij groene broek, hè? Cirkel. Ja, toch? Ja, ik ga zeilen, maak mijn bouw los. Je bent mijn knecht vanaf nu, weet je zelf ook wel. Jij, met je gele broek, vul mijn koelbox, teringlijn. Werkt veel, goed werk. Hoe dan ook, mocht je naar een balletvoorstelling gaan, en het is ongelooflijk, ga er naartoe, man. Tieve sooi. Maar, dat is denk ik wel voor de gasten meer, niemand moet lachen om de mannen in die majo's. Ik vind het schijnheilig. Even lachen toch? Het is prachtig wat ze doen. Maar ze hebben wel een fucking majo aan, hè? Even lachen toch? Hoe vaak zie je nou een gozer in een majo? En je ziet ze volop, hè? Achter elkaar komen ze op het podium. Even lachen. Gewoon even lachen. Dat is uit het systeem. En daarna gaan we als volwassenen kijken naar de voorstelling. Hè? Niemand moest lachen, man. Stom flul. Die gozer komt op zo. Ja toch? Nee? Niemand. Je ziet alles, het is fucking krap, hè? Je ziet alles gek. Gewoon fucking dichtbij. Ik zei tegen die gozer naast me met die rode broek van... Hey, je dacht dat het zwaar meer was, maar blijkbaar is de noten kraken. Ik zei, joh, geestig. Ja, ik versta je niet.
2: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.

0: That's Cathy's Clown van de Everly Brothers. En daarvoor hebben we geluisterd naar René van Meurs met zijn conference, of tenminste zijn ervaringen met het cabaret. En ja, je zou hem eigenlijk moeten zien. Het is een fantastisch mooie artiest. En hij heeft altijd, ook door dat accent, komt hij gewoon hartstikke leuk over. En ik heb een paar vragen gekregen over het Franstalige nummer. Dat was inderdaad Jane Birkin. En met het nummer Qua. En zij heeft nog veel meer muziek gemaakt. En dat kun je herkennen ook aan het hoge stemmetje van haar. Maar ook dat ze af en toe is behoorlijk autobiografisch aan het kan zingen. En dat is, met sommige nummers is het echt een prachtige zangeres. Dat is maar heel goed, wij kennen maar één nummer van haar. Maar ga proberen maar iets meer van haar te horen. We gaan snel door naar Benga One Solo. Het stille kracht item binnen dit programma. En we hebben. Ik kan het niet uitspreken. Hoe zal het allemaal heten? Maar dit is Papinka met Massi Meneemalainama. Ik zeg het helemaal verkeerd. Meneemalainia. Ja, excuus aanbieden als ik dit nu helemaal verknald heb met de uitspraak. Ik doe mijn best, maar ik vind het gewoon te leuk om te draaien. En het is ook te mooi om niet te draaien. Dus we gaan luisteren naar... kruisje. We gaan dan luisteren naar... voor degene die het Maleis verstaat... misschien neem ik niet aan dat het Maleis is. Luister goed, dat schijnt wel een hele mooie tekst te zijn. Wat ik me heb laten vertellen dus. Maar goed, daar gaan we.
1: Wat waar jij

En dit was Take My Breath Away van Berlin. Dat hebben jullie vast al gehoord aan het einde van dit nummer. Dat betekent ook dat we bijna aan het einde zijn gekomen, luisteraars. Nog een kleine 5 minuten en dan is het programma Eindeloos IJmond is historie op deze maandag. En dan gaan we straks door. Els is al binnen en die zal even in het voorgesprekje met Tijen aan het bekijken wat we het eerste half uur van ouder gaan bespreken. En dan hebben we weer de mogelijkheid om te gaan bellen voor wat de nummers in de uitzending 085 20 300. En nou goed, als je vragen hebt tijdens de uitzending, als Els aan het praten is met de Tijen, dan kan je altijd dat nummer bellen. En dan kunnen we misschien nog wel meteen het antwoord krijgen. Ik ga het afsluiten met Bluff, met de Zouterlanden en de live versie. En dan maar eens even kijken hoe het allemaal gaat. Dank jullie wel voor het luisteren. Blijf gewoon lekker luisteren naar het programma Ouder. Dat duurt tot 3 uur. Het is toch een erg onaangenaam weertje buiten. Dus dat betekent, blijf lekker warm en luister naar de radio. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren en blijf luisteren. En ik tot donderdag. Morgen is, als je denkt, morgen is dinsdag. Dan is Ruud is dan bezig met dit programma. En dan ben ik donderdag weer. Woensdag is het Frank. Ja, donderdag ben ik er weer. Vrijdag is het ook Ruud. Nou, dankjewel en graag tot de andere keer.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: En luisteraars, welkom terug bij het programma Ouder. Welkom terug, moet ik nog beginnen, maar ik bedoel eigenlijk welkom bij Eimond 360. En Els en Thijs zijn ook weer helemaal van de partij. Thij een tijd geleden, dus denk ik ruim een maand.
1: Nee, veel langer.
0: Veel langer?
1: Veel langer. Ik ben begin mei hier voor het laatst geweest.
0: Kees.
2: Ja, die hele lange hete zomer.
1: Ja, die hele lange hete zomer was ik er niet. Ja, nee. Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag Thijs, welkom. Je komt weer iets vertellen over het eerste trefpunt van dit seizoen. Maar ik zal je eerst weer even voorstellen voor de mensen die je... Ik wilde bijna zeggen, je vergeten zijn, maar niet weten wie je bent. Je bent vrijwilliger bij de Alzheimer Stichting. En specialist ouderengeneeskunde, dat heette vroeger verpleeghuisarts. Maar je bent nu met pensioen.
1: Ben met pensioen, ja.
2: Maar dan ben je het nog steeds voor mijn gevoel hoor, toch?
1: Nou, formeel niet, maar...
2: Nee, formeel niet, dat is...
1: Formeel niet, nee.
2: Maar je neemt je kennis mee en daar hebben wij...
1: Ik weet er wel een beetje van, ja.
2: Ja, precies. Ja. En je bent gespreksleider bij het trefpunt wat elke 6 weken in de stut plaatsvindt, hè?
1: Nou, het is 9 keer per jaar.
2: Oh.
1: Elke maand, elke tweede dinsdag van de maand... zitten wij in de avond in de stut, hebben we daar een trefpunt... En dat begint in september weer. En de laatste van de serie is dan in mei 2027.
2: Ja, en dit eerste trefpunt gaat plaatsvinden op...
1: 8 september.
2: 8 september.
1: De tweede dinsdag van september, dat is 8 september. En we beginnen altijd met de cyclus met het ziektebeeld...
2: Het ziektebeeld van dementie.
1: Ja, het ziektebeeld dementie. Omdat daar toch, merken we, veel behoefte aan is... om gewoon basale kennis. Wat is dementie nou precies? Wanneer moet je aan dementie denken? Wanneer is het niet pluis en wat moet je dan doen?
2: Ja, dat niet pluisgevoel. En hoe wordt de diagnose gesteld, hè?
1: Ja. En we hebben dit keer een... specialist oudergeneeskunde, dat is een oud collega van mij. Bereid gevonden om weer te komen vertellen. Ze is ook al een keer eerder geweest. En,
2: hoe is haar naam?
1: Dat is Mary Borgman. Mm-hmm. Mary Borgman is specialist oudergeneeskunde... maar ook, zoals ze dat dan met een mooi woord zeggen... ervaringsdeskundige. Ja, helaas. Helaas.
2: Ja,
1: en dat
2: precies.
1: Kan zij. Zij kan er heel mooi over vertellen. Over haar ervaringen met haar ouders. En dat combineren met haar professionele kennis. Dus het wordt een interessant trefpunt.
2: Informatief, ja.
1: Ja.
2: Want Thijs, dementie komt door schade aan de hersenen.
1: Ja, ja.
2: Ja, en onze hersenen sturen natuurlijk alles aan. Alles wat we doen. En als daar iets stuk gaat of niet klopt of een. Verbindingje mist, dan merken we dat in ons doen en laten.
1: Ja, zeker. Zeker. He, dus zoals wij hier met z'n drieën zitten... hebben wij waarschijnlijk redelijk goed functionerende hersenen.
2: Ja, maar dat kan best wat mis zijn.
1: Ja, want anders hadden we het hier niet gevonden. He, dus als je erbij na gaat denken wat er wel niet voor nodig is... om naar zo'n afspraak als vanmiddag te gaan... moeten de hersenen toch wel eventjes aan het werk.
2: Ja.
1: He, want je moet de afspraak onthouden. Je moet de weg weten te vinden. Dan kom ik Els tegen en dan denk ik... ach, die heb ik eerder gezien.
2: Ja. Ik ben goed.
1: Ja, ik zit hier goed. Ja.
2: Ja.
1: Ja. En als door een hersenziekte er hersencellen zijn... die het of niet meer gaan goed doen... en later hersencellen afsterven en je krijgt minder hersenweefsel... ja, dan gaan de hersenen niet meer goed functioneren.
2: Nee, dus het is eigenlijk heel belangrijk dat de mensen om je heen... dat niet-pluisgevoel, hè? Als je altijd zo reageert en je bent zo... en ze zien je opeens iets anders doen, kijk, één keertje dat... Dat is waarschijnlijk nog niet direct een alarmbel... maar als de mensen jou van gedrag zien veranderen... dan krijgen ze een niet-pluisgevoel.
1: Ja.
2: En ja, daarom is het natuurlijk ook heel fijn als je een partner hebt... die jou dagelijks ziet.
1: Ja.
2: En wat moet je dan doen?
1: In elk geval er aandacht aan besteden.
2: Ja,
1: dus door bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan. Als je een
2: maar dipluis... als je de patiënt dat dan niet wil, als die niet mee wil.
1: Ja, dat is lastig. Daar gaat Mary Borgman over vertellen.
2: Oh.
1: Want die heeft dat zelf meegemaakt.
2: Ja.
1: En als de patiënt echt niet wil, dan kan je zo iemand... die kan je niet dwingen.
2: Nee, daarom.
1: Je kan iemand niet dwingen. Maar dat betekent niet dat je het voor je moet houden. Ik zou het sowieso gaan bespreken. Bespreek het in de familie, bespreek het met je kinderen.
2: Ja, en met de patiënt zelf, hè? Ik noem bespreek het de patiënt, maar hebben jullie een andere mooie naam?
1: Bespreek het met je...
2: Met je partner.
1: Met de partner.
2: Ja.
1: Maar als die niet te overtuigen is... dan kan je altijd nog wel zelf naar de huisarts gaan... en zeggen van ja, ik maak me zorgen over mijn partner en wel hierom.
2: Ja.
1: En dan kan je samen met de huisarts daar een plan op maken.
2: Ja, en als je nou dat niet-pluisgevoel hebt en je bent naar de huisarts gegaan, want je vertrouwt het niet, wat is dan de volgende stap?
1: Als het goed is, wordt er onderzoek gedaan. Hè, dus neemt de huisarts neemt het serieus. En die bekijkt of dat niet-pluisgevoel, of die huisarts dat ook heeft. Of die huisarts ook denkt van nou ja, dat is niet helemaal goed wat diegene vertelt. Dus er moet wel degelijk iets gebeuren. En dan kan het zo zijn dat de huisarts besluit om ze iemand door te verwijzen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Je wou wat vragen?
0: Ja, in die zin... Ik probeer even iets terug te gaan naar het herkennen en dan doorgeven. Stel nou voor dat je... je krijgt ermee te maken. En je hebt het gevoel dat je huisarts je niet helemaal serieus neemt... als je met dat soort zaken aankomt. Ook al is je partner mee, die op dat moment misschien een goed moment heeft. En je hebt die huisarts nodig voor misschien medicijn of een doorverwijzing of iets in de richting. Maar dat je dan te maken krijgt van, die man die markeert helemaal niks. Of die vrouw. Wat zou je dan kunnen doen?
1: De meeste huisartsen die nemen het wel serieus, hoor. Dementie komt tegenwoordig zoveel voor.
2: Hoe vaak,
1: Thij? Nou, er wordt geschat dat er ongeveer 300.000 mensen een dementie hebben in Nederland.
2: Wat was dat ook weer, 1 op de?
1: Nou, ja, dat is een beetje verschillend. Iemand heeft een kans van 1 op 5 om in zijn leven dementie te krijgen. Maar dat is voor vrouwen is dat 1 op 3.
0: Oh, ja,
1: dat... Dus 1 op de 3 vrouwen krijgt in haar leven dementie. En dat komt omdat vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen.
2: Ja.
1: Ja, dus er zijn, ik heb dat wel eens in een presentatie aangegeven. Zeg, nou, kijk de kring maar rond.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Stel je muziek?
2: Ja.
0: Ik heb een beetje... als je in die situatie terechtkomt, dan kan muziek, we hebben het al zeer eerder over gehad, heel belangrijk zijn om bepaalde herinneringen terug te halen.
2: Ja.
0: En om je geheugen nog te blijven trainen. En ik vind het eigenlijk ook met een nummer zo van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen, hoe slecht het ook is. Maar het regent zonnestralen.
1: Het regent zonnestralen.
0: Ja.
1: Nou, dat is inderdaad een mooi nummer om de herinneringen weer even op te halen.
0: Mochten we graag horen.
1: Ja.

0: Agda in de Munniken was dit met de Het regent de zonnestralen. Oh, nou, het is niet de bedoeling dat we dan doorgaan. Oh, hij is weer afgelopen.
1: Wat een geweld.
0: Ja, nu wel, ja.
1: Ja, wat een geweld toch weer bij jou achter die draaitafel.
0: Je weet het, als het goed gaat, dan worden we enthousiaster, hè?
1: Nou, zeker. Ja. Gaat toch goed? Ja. U luistert naar Eemond 360, de streekomroep van Wijk aan Zee, Heemskerk, Beverwijk, Velzen en IJmuiden. U kunt het vinden op 107.8 FM. En we zijn te bereiken op 085... 2020 300, dat is ons telefoonnummer, 085 2020 300. Mocht u nou een vraag hebben aan meneer Tijje Hooghiemstra, laat het dan even weten, want dan kunnen we het rechtstreeks aan hem vragen. En dan krijgt u direct antwoord in het eerste half uur. Na half drie, dan gaat Tijje stoppen. Stoppen, toch? Dan gaat Tijje weg. Ja. Maar voor nu zijn we te bereiken op 085 20 20 300. Dus stel uw vraag aan Tijje. U kunt ook mailen eventueel. Dat is de redactie@eimond360.nl. Maar we vinden een telefoontje met een vraag aan meneer Hooghiemstra wel spannend. Hè, Tijje?
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar dan wil ik het nog even hebben over dementie. Want dat is eigenlijk het parapluutje naam voor vele vormen, toch?
2: Ja, ja, ja. Dus dementie is de overkoepelende naam van het ziektebeeld wat ontstaat als de hersenen, zeg maar, gaan haperen doordat er heel veel hersenweefsel verdwenen is. En er zijn wel ongeveer 50 verschillende

0: verschillende oorzaken bekend. En elke oorzaak heeft zo zijn eigen vorm. En de meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Dat is ongeveer 70% van alle mensen die dementie hebben, die hebben de ziekte van Alzheimer. En er zijn heel veel mengbeelden. En een mengbeeld met bijvoorbeeld vasculaire dementie komt heel veel voor. Dus vooral ziekte van Alzheimer, maar ook een beetje vasculaire dementie.
1: Ja, en dat kan ontdekt worden door middel van een scan, toch? Een hersenscan of een MRI?
0: Ja, nou, als je kijkt van hoe wordt de diagnose gesteld, dan is het belangrijkste is eigenlijk het verhaal van iemand die de betrokkenen goed kent. Dat is dus heel vaak een partner, maar het kan ook een kind zijn of eventueel een buurvrouw. Dan wordt er onderzoek gedaan naar het psychisch functioneren.
1: Door middel van testen, hè?
0: Door middel van testjes, ja. Dat kunnen hele eenvoudige testen zijn, maar soms dan komt de betreffende arts er niet uit en dan gaat iemand naar een psycholoog. En die legt dan zo iemand op de pijnbank, zeg maar. Want die heeft een heel scala aan testjes om alles na te gaan. Het geheugen en het functioneren. Of je nog dingen kan bedenken, of je nog goed kan rekenen. Allemaal dat soort dingen.
1: Ja, het wiel is al uitgevonden daarin.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. En om het dan te bevestigen, wordt er nog wel eens een keer een scan gemaakt. Dat kan zijn een CT-scan. Die heeft vrij typische afwijkingen die passen bij de ziekte van Alzheimer. Maar ook bij een vasculaire dementie zijn het vrij typische afwijkingen. Maar ja, er zijn ook andere vormen van dementie die eigenlijk niet zoveel afwijkingen geven op de scan. Bijvoorbeeld een Lewy body dementie. Geeft niet zoveel afwijking op de scan. Dus een normale scan wil niet zeggen dat je geen dementie kunt hebben.
1: Oké, dus het is ook niet helemaal de enige aangever.
0: Nee, diagnose dementie wordt niet gesteld met een scan.
1: Nee,
0: het is
1: meer de testen.
0: Ja, het is meer de testen.
1: En het gedrag.
0: Ja.
1: Nou, hadden we het zojuist over of je partner, of je degene die dicht naast je woont, je kind, ziet dat er iets niet pluis is. Jij noemt dat altijd het niet-pluisgevoel. Maar als je partner nou vindt dat er niks aan de hand is, die zegt, nou, wat jij nu zegt, nou, daar vind ik mezelf niet in. Ik denk niet dat ik iets mankeer en ik ga niet naar de dokter. Dan hebben jullie daarover in de toekomst ook een trefpunt, hè? Juist
0: ja,
1: daarover.
0: Ja,
1: omdat
0: ja,
1: dat zo moeilijk.
0: Dus het ontkennen van de problemen is iets wat veel voorkomt. En je kunt het je ook wel indenken. Er zijn nog wel mensen die zijn wel bang om een dementie te krijgen.
1: Nou.
0: Dus als er dan dingen niet goed gaan, ja, dan ga je vrij gemakkelijk in de weerstand van, nou, het zal wel niet zo wezen.
1: Ja, en, vergeet ook wel
0: ik ben een dagje ouder. En iedereen die wat ouder is, die vergeet wel eens wat. Jij vergeet ook wel eens wat.
1: Ja.
0: Dus dan is er vaak wel een vorm van besef van dat er iets niet goed is. Maar een echt inzicht ontbreekt dan. En dat komt vooral voor bij de ziekte van Alzheimer. En dat kan tot veel spanningen leiden in relaties. In relatie met de kinderen of in relatie met je partner. Ja. Die ziet dat er dingen niet goed gaan. En als er dan wat van gezegd wordt, dan, dan wordt het ontkend.
1: Ja,
0: en daar gaan wij inderdaad in oktober, maar ik kom waarschijnlijk nog wel een keer hier weer terug.
1: Ja, daar kom je weer over vertellen, tuurlijk.
0: Ja. In oktober, op 13 oktober, de tweede dinsdag van oktober, hebben we daar een trefpunt over. Dat trefpunt is iets anders wat betreft opzet. Meestal hebben we een trefpunt en dan heb ik als gespreksleider een gesprek met een deskundige. En hier hebben we een hele korte inleiding en daarna gaan we uiteen in groepen. Omdat, hoe ga je er nou mee om als je partner alles ontkent? Dat is, dat kan je toch het beste van elkaar horen en van elkaar leren. En dan pik je er meer van op dan wanneer een deskundige, zoals bijvoorbeeld een arts of een case manager, vertelt hoe je het eigenlijk zou moeten doen.
1: Nou, dat zijn voorbeelden uit de praktijk natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt er in elk geval al één goede tip bij. Geen ruzie proberen te maken. Niet argumenteren.
0: Nee, dat is überhaupt een belangrijk advies. Iemand die een dementie heeft, die denkt op een andere manier dan gezonde mensen.
1: Ja.
0: Dus het kan best zijn dat die dingen denkt die niet helemaal kloppen. En ook dingen denkt die... dus dat zo iemand bijvoorbeeld denkt nog dingen te kunnen. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. En dan is het heel belangrijk om daar geen ruzie over te maken. Dus ga er niet tegen in.
1: Nee, hoe moeilijk dat ook is.
0: Hoe moeilijk dat ook is.
1: Ja.
0: Want een discussie, een conflict, leidt toch helemaal tot niks.
1: Nee, dat is dus het trefpunt in oktober. En alvast een hele goede tip, Thijen. Want het is zo makkelijk om dan ja maar te zeggen. En,
0: ja.
1: Maar het eerste trefpunt, dat is natuurlijk, wat is dementie en hoe wordt de diagnose gesteld? Daar gaan jullie het 8 september over hebben.
0: Ja. Dat is op 8 september in de Stut. En de Stut is het ontmoetingscentrum aan de Maastraat nummer 3 in Heemskerk. Op de grens van Beverwijk.
1: Moet je nog opgeven?
0: Nee, vrije inloop. Vanaf 7 uur 's avonds.
1: Oh.
0: Vanaf 1900 uur inloop. En het programma begint om 19:30, dus om 19:30.
1: Ja, en je krijgt ook nog koffie of thee?
0: Koffie en thee is bij... Helemaal gratis.
1: Altijd gratis. Goed.
0: Opgeven hoeft niet.
1: Goed, Thijen, dan wil ik je alleen nog even horen zeggen iets over de activiteiten. Bijvoorbeeld op 19 september is er ook iets gaande?
0: Ja, op 19 september is er een seniorenmarkt in het gemeentehuis van Heemskerk. En daar zijn wij ook voor uitgenodigd, dus Alzheimer Nederland. Dus Alzheimer Nederland staat daar ook met een stand. Ja, er zal nog wel rugbereid aan gegeven worden in de pers.
1: Ook door de gemeente
0: door de gemeente.
1: Zorg.
0: Het is in de middag.
1: Ja.
0: Ja.
1: 19 september.
0: 19 september.
1: De seniorenmarkt. Zo wordt
0: seniorenmarkt,
1: het. Nou, dan danken wij je bij deze weer hartelijk voor je bijdrage, Thijen. En dan hoop ik dat je daar weer over komt vertellen voor het trefpunt in oktober.
0: Ja. Ja, daar maken we nog een afspraak over.
1: Dat doen we. Hartelijk dank, Thijen.

bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele dure, want zijn gezichtsvermogen was nog best.

0: open zou.
1: Wie weet, dat is goed.
2: En dit was Donkey Shocking met het prachtige nummer Opa. Opa lag in het ziekenhuis en werd bezocht. En dat zei ik, kom je wel eens vaker tegen, luisteraars. Dat opa die wordt bedlegerig. En die wordt op een gegeven moment getransporteerd naar het ziekenhuis. Komt er nooit van zijn leven meer uit. En dan wordt hij nog eens een keertje 100. En dan gaan ze cadeautjes geven. En hetgeen waar het om gaat is een paar sloffen. Want hij toch niet, alles wordt in beslag genomen, behalve die sloffen. Want hij zou toch niet meer kunnen lopen. Ja, het is cabaret, dus dan mag dat wel zo.
1: Ja, dan mag dat. Ja, maar het is in principe een trieste zaak.
2: Ja, maar ja, het was een heel linkse cabaretgezelschap. Donkey Shocking van toen de tijd.
1: Je moet er af en toe ook een grapje over kunnen maken, hè? Want het is allemaal al serieus genoeg.
2: Ja, maar soms zitten er ook wel eens rake jongens tussen, hoor. Dat zijn er zat die op het laatste moment heel snel naar opa en oma toe gaan. Als ze zien dat het eind in zicht is.
1: Oh ja, dan willen ze nog even goed voor ze zorgen.
2: Ja. Even een soepje meenemen en zo.
1: Oh, ja. Oh. Ja, als je ouder wordt, dan kan je dus ook ouder worden van. Heb je me stand-by staan, Pim?
2: Ja, nee, dat moet de eerste keer. Nou, tenminste,
1: dat gaan we eerst doen.
2: Ja, nee, maar dat is wiegelied, toch?
1: Ja, maar dat gaat weer over het ouder worden. Het ouder, ik bedoel papa of mama. Snap je, als je nou papa of mama wordt, dan word je ook ouder. Nou, dan verandert er best wel veel. En andere dynamiek in het gezin. Nou, vaak ook best wel een aanslag op je relatie.
2: Ja, dat weet jij dan weer.
1: Ja, want de een vindt dat je dit moet doen met de baby. En de ander vindt dat je beter dat kan doen met de baby. Ja, en ik snap het allemaal, hoor. Het is hartstikke moeilijk. Ja, en dus een aanslag op je relatie, maar ook een aanslag op je uithoudingsvermogen. Want je moet midden in de nacht om de zoveel uren je babytje voeden. Dus het houdt nogal wat in, hoor, Pim. Maar het is natuurlijk wel een hartstikke mooi gebeuren. En het is dat hele intensieve is ook maar tijdelijk, hè. Want het gaat hartstikke hard met zo'n klein...
2: Voor je het weet hebben ze tandjes.
1: Voordat je het weet, hebben ze een brommer. Ja, nou heb ik het zelf net weer van dichtbij meegemaakt. Ik ben voor de tweede keer oma. Ik heb nu twee binken.
2: Ja.
1: Leuk, hè? Twee kleine binken. Maar ik vind het zo leuk. Dus ik wil eigenlijk... mijn zoon heeft het wiegelied van de drie J's weer aangevraagd.
2: Want ach,
1: daar raakt hij altijd een beetje geëmotioneerd van.
2: Ja, maar dan luistert hij dan nu, denk je?
1: Ja, ik denk dat hij luistert. Want hij weet dat ik naar jou ging weer vandaag.
2: Nou, als hij dan luistert en hij raakt een beetje emo, zou het leuk zijn als hij jou van een appie stuurt. Van, mam, het is weer zover.
1: Oh ja.
2: Ga ik naar jou kijken, als jij een traantje in je ogen krijgt, dan weet ik dat hij goed zit.
1: Oh god, ja, want het een haalt het ander uit. Ja, nou,
2: komt-ie.
1: Speciaal voor Bob en Emma.

0: Nou, wat een leuk liedje was dat, Els.
1: Ja, schattig,
0: maar het is ook een beetje popperig, hè?
1: Ja, dat is het ook. Maar ja, als je dan vol in je emotie zit, omdat je net een babytje hebt.
0: Ja.
1: Ja, dan schiet je daar toch vol van.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, je schiet vol. Ja, dat is ook zo.
1: Ja, maar goed, dat was het weer. Nou was ons thema...
0: De eerste keer. Ja,
1: dan denk jij natuurlijk meteen aan seks, maar dat bedoel ik niet.
0: Jongen, Els.
1: Ja, nou jongen, dat is toch zo.
0: Ja,
1: gewoon de eerste keer van iets.
0: Ik denk gewoon aan mijn eerste nieuwe voetbalschoenen. Dan kom jij met zo'n opmerking aan.
1: Nee, want je had het al eerder over schoenen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar dat bedoelen we niet. Bijvoorbeeld nee.
0: Maar wat als je tasje kwijt wil, dan kun je...
1: Als je een smeuïg verhaaltje hebt, kom maar door, hoor.
0: Dat moet wel binnen de lijntjes blijven. Tuurlijk. Maar het is de eerste keer ouder worden en dan of de eerste keer oma worden.
1: Ja, ja. Dat. En ik herinnerde me de eerste keer rijexamen doen. Nou heb ik het maar gelukkig één keer hoeven doen.
0: Ja.
1: Maar ik zie me nog zitten. Ik weet nog wat ik aan had.
0: Oh.
1: Ik ging daar zitten achter het stuur en er komt een examinator naast me zitten en die hing een beetje voorover in zijn stoel.
0: Oh, oh.
1: En begon een beetje zijn handen te wrijven. En toen
0: dacht lekker ding naast me.
1: Oh, dat weet ik niet. Maar ik dacht, oh, die is zenuwachtiger dan ik ben. En er viel iets van me af en ik stuurde overal doorheen, jongen. En ik had hem in één keer. Mooi is dat, hè?
0: Heel mooi.
1: Ja.
0: Is mooi, hoor.
1: Ja.
0: Is mooi. Maar dat was het?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Heb je zelf ook nog wat?
0: Nee, ik sta nou helemaal in dienst van jou.
1: Eerste keer autorijles, weet ik ook nog. Toen had ik de avond daarvoor aan mijn broer gevraagd, hoe werkt dat schakelen dan? En toen ging hij het voordoen, zei hij, ja, dan moet je linkervoet, dat is de... Hoe heet dat ding ook weer?
0: Je bent zeker dat je rijbewijs gehaald, hè?
1: Nee, maar hij ging helemaal voordoen hoe je dat moest schakelen. En daar had ik maar één nachtje over hoeven slapen, dus dat wist ik precies.
0: Ja.
1: En toen zat ik in die auto en we reden weg. En toen zei die meneer, je hebt zeker al vaker gereden. Ik zei, nee, nog nooit. En dat was ook zo, ik had nog nooit gereden.
0: Nee.
1: Nou, dat zijn dan eerste keren wat je nog herinnert.
0: Oh, ja.
1: Had jij ook nog een herinnering daaraan?
0: Ja, ik heb er twee keer over gedaan. Ik heb de eerste keer zo'n agent bijna op zijn fietsje gereden. Maar die gaf zelf geen richting aan, hoor. Dus ik ging rechtdoor, maar hij ging linksaf in Haarlem.
1: Hij schoot voor je...
0: Ja, hij dacht, heb je wel gezien. Dus ik, maar dat was een... daar was ik opgezakt.
1: Had je toen een ingreep?
0: Ja.
1: Ach.
0: Ja, anders had ik die agent was ik kiezen gereden.
1: Ja.
0: 085 20 20 300. Het kan nog eventjes... Erik, dan moet je wel opschieten, jongen.
1: Ja.
0: Erik wil namelijk altijd.
1: En eventueel nog een vraagje voor Tijen. Ja. Hij vindt het goed.
0: Hij zit toch in de uitzending, dus mocht er iemand zijn die denken van... ik durf het nu.
1: Ja.
0: 085 20 20 300. En dan gaan we nu eventjes naar Boudewijn de Groot... met de prachtige nummer Verdronken Vlinder.

0: Dit was Boudewijn de Grote, luisteraars met verdronken vrienden. En Boudewijn de Grote wordt er al gerekend tot een van de grotere zangers die Nederland ooit gehad heeft. En dan, ja, dan gaan we eens even kijken hoe het is met Els. Want ik had net gewoon een heel mooi nummer klaarstaan. Maar, het verkeerde muisje. Dat komt allemaal goed hoor, Els. Want kijk, als we dit toontje horen, dan weten we al wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik heb een mooi gedicht van meneer P.N. van Eyck. Maar die man die leefde van 1887 tot 1954, dus hij is wel een beetje oud. Maar ik zal hem even verklaren voordat ik hem ga opnoemen. Van Eyck hertaalt in dit gedicht een oud verhaal dat voor het eerst in de vroege middeleeuwen in de Talmud is vastgelegd. De thematiek is natuurlijk nog veel ouder. Al in de vroegste beschavingen neemt de dood een belangrijke plaats in het leven en bewustzijn van de mens. Men eerde de doden, bouwde monumenten, creëerde een hiernamaals of zocht naar middelen om onsterfelijkheid te bereiken. Maar de moraal van dit overbekende gedicht is duidelijk: aan de dood valt niet te ontkomen. Een Persisch edelman. Vanmorgen eilt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahan. Vanmiddag, lang reeds was hij ingespoed, heb ik in het zedenpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht zo gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het waarvoor uw tuinman floot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispahan.

0: En dit was Udo Jurgensen met Keep Me Deine Angst. En ook gezongen door zoals Els dat al eerder is meteen opmerkte bij de eerste toon al. Als je ogen zoekt.
1: Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis. Ja. Wat zou ik doen?
1: Ja, dit is toch radio? Ik ben blij dat de mensen me niet kunnen zien zitten. Ga jij weer vertellen dat ik mijn vinger in mijn oog had?
0: Ja, niet één. Alle twee.
1: Ja, maar ja, goed dat ik mijn vinger niet in mijn neus had dan.
0: Nou ja, wij zijn ook zo blij dat je neus van voren zit en niet opzij.
1: Ja, en dat je oren hebt, anders zou je geen brilletje op kunnen.
0: Zo is dat, ja. Het niveau zijn. Ja, het is bijna afgelopen, luisteraars, uitzending nog. Thij is er ook nog hartstikke leuk. Dus ik weet, Thij, ik weet niet of jij nog iets wil lezen. Misschien iets kan bijdragen wat wel nut heeft voor deze uitzending.
2: Ik was helemaal weggedwaald. Dat microfoon staat toch
1: uit. Ik kan me voorstellen. Ik kan me helemaal voorstellen.
0: Maar dat is een leuke uitzending.
1: Ja, we hadden weer veel informatie, Thij.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja. Ja.
1: En wat zei je nou? Hoeveel oktober kom je nou ook alweer?
2: 12 oktober.
1: 12 oktober en dan is 13 oktober het volgende trefpunt.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hartstikke goed.
0: Nou, dat is mooi.
1: Veel informatie, hartelijk dank daarvoor. En Pim, dit was hem, hè?
0: Dit was hem dan, ja. Het is voorbij gevlogen. En we hebben een iets wat nieuwe opzet. En daar is het Thij het slachtoffer van geworden. Dat,
1: ja, het eerste slachtoffer.
0: Het eerste slachtoffer van geworden. Het uur is teruggebracht naar 20 minuten. Met een uitloop nog een 10 minuutjes. Maar ja, goed. Weet net hoe het gaat. Vandaag viel het nog mee. Want andere keren verwachten we wel meer telefoon. Maar goed, hebben we ook nog de andere onderwerpen. Dus anders.
1: Kunnen we onze vaste thema's niet behandelen? Hè?
0: Ja, dat hoort toch. Je merkt wel dat er luisteraars zijn die dat toch kennelijk toch op prijs stellen. Ja. Dus vandaar. Maar Thij, nee, hartstikke leuk dat je er was. En dat je de volgende keer weer gezellig aanschrijft. En Els, in al je onschuld was het weer gezellig.
1: Ik vond het ook. Ja, ja,
0: ik zie het aan je. Ja, je bent helemaal.
1: Dat spontaan, hè? Dat past wel bij hem.
0: En je jukbeenspieren zijn sterker geworden, zie ik.
1: Oh? Ja. Moet ik daar nou weer van zeggen? Ja, ik heb het altijd wel naar mijn zin, Pim.
0: Ja.
1: Ik vind het gezellig. Goed zo.
0: De eindtune is gestart.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaan we.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Zo is dat.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De groei van de wijk. De jaren 50 in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat herinnert u zich daar nou nog van? In de groei van de wijk frissen wij uw geheugen op. Talloze komische, tragische, ontroerende of anders inspraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 50 op een rijtje. Afgewisseld met muziek komen de jaren 50 weer tot leven in De Groei van de Wijk.
3: Ja, en daar kan ik natuurlijk maar weinig aan toevoegen. Welkom bij De Groei van de Wijk. Mijn naam is Evelien Stroodijk en we blikken in dit programma terug op de geschiedenis van Beverwijk. In de diverse uitzendingen zal de periode 50-60 op diverse wijze aan de orde komen. Ja, wat gebeurde er in die tijd in Beverwijk en hoe ontstond alles wat voor ons nu zo vanzelfsprekend is in onze stad? De Groei van de Wijk besteedt hier aandacht aan. Tevens zullen wij wat nationale en internationale hoogtepunten uit de geschiedenis aan de orde laten komen. De informatie die tijdens onze uitzendingen gebruikt wordt, is mede afkomstig uit de boeken Beverwijk, de jaren 50 en 60 van de schrijver Herman van Amsterdam. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Beverwijk. Vandaag staat het jaar 1951 centraal. We gaan terugblikken in kranten, we gaan foto's beschrijven. Ik heb diverse wetenswaardigheden en ook reclame ga ik uit die tijd enigszins beschrijven. Bij informatie uit 1951 hoort natuurlijk ook muziek van toen. De muziek zal geheel aangepast worden aan het jaar 1951. En we gaan dan ook eerst eens luisteren naar een hit uit dat jaar. Wat dacht je van de muziek van Nat King Cole en het nummer Unforgettable?

Tot zover de muziek van Nat King Cole. Unforgettable. En dat nummer is afkomstig uit 1951. En dat is het jaar wat vandaag centraal staat. Laten we aan het begin van 1951 eens een wandelingetje door Beverwijk maken. Ja, om te zien wie er zoal als middenstanders actief zijn. Ik doe een willekeurige greep. In de Breestraat treffen we onder meer groente- en fruithandel G. van der Kolk. De Amsterdamse lederhandel Wilmsvloed. Waardijk Schoenhandel en diens collega, of CQ-concurrent, Jos E. Boerlage. Verder tref je ook aan banketbakker G.D. Doets en slagerij El Hooi. Kapsalon J. van de Wel, vishandel W. Duiker. Schaaps Naaimachinehuis, taxi 3000. Het bouwbedrijf firma P. Langendijk. Belastingconsulent C.H. Kloos. Het fruitpaleis H.A. Max. Sigarenmagazijn Max Lindner, drogisterij De Toko, magazijn De Kerk, Hoek en schoenhandel en reparatiebedrijf firma Gebroeders De Boer. Waarom deze lange lijst namen? Nou, ik denk dat het voor een heleboel mensen leuk is om weer eens naar die namen terug te gaan. Want ja, die bedrijven zijn er vaak niet meer en het is toch best leuk om dat eens terug te horen. Ik heb nog een aantal van deze bedrijven en het is een hele lijst, maar ik wil ze toch niet onthouden omdat ze denk ik te leuk zijn om toch nog eventjes te noemen. Fotograaf H.J. van Roon bijvoorbeeld, gevestigd in de Prinsessenlaan. Opticien L. Prijs in de Koningsstraat. Dan is er in 1951 ook de radiodokter in de Begijnenstraat. Een garage van Eijk, Alkmaarseweg. Dansschool A. Dors, en die is gevestigd in de Koningsstraat in die tijd. Schildersbedrijf C.A.W. Ponsin en Zonen in de Hobbesteeg. Kwekerij Floralia, Alkmaarseweg. Allemaal bedrijven uit 1951. Ook manufacturenhandel Henk Mul, gevestigd aan de Begijnenstraat. De aannemers Lokhorst en Wellage aan de Zeestraat. Modelslagerij A.L. te Voort, die is gevestigd in de Duinwijklaan, iets verder daar vandaan. In 1951 ook melkhandel G. Oudhuis en Zoon Kuikensweg. Rijwielhandel J. Nijman in de Torenstraat. Brandstoffenhandel J. Vissies en Zoon in de Kerkstraat, wellicht ook bekend bij velen. Stoffeerder, behanger en zadelmaker G. van der Waal. Raadhuisstraat 6, en dat getal wordt met name even genoemd. En taxibedrijf Speelman aan de Hoflanderweg. Dat zijn even een willekeurige greep uit de bedrijven die toen heel belangrijk waren voor Beverwijk. Beverwijk kent ook een zeer levendig verenigingsleven. Daar wil ik ook even een greep uit doen, want er zijn ook wel wat leuke namen. De Rooms-Katholieke Gymnastiekvereniging SSS bijvoorbeeld. Sport staalt spieren, dat is de afkorting van SSS. Misschien leuk om te weten. De Beverwijkse Harmoniekapel, de Bridge Club Sans Atout. De Rooms-Katholieke Gemengde Toneelvereniging, TOV. De Beverwijkse Accordeonvereniging. De Rooms-Katholieke Toneel- en Amusementsgroep Masker. Dan is er nog Toneel- en Showorkest The Dio's. En de Rooms-Katholieke Sportvereniging DEM. En tenslotte de Klaverjasclub De Vriendenkring. Misschien leuk om te noemen. Belangrijk voor het jaar 1951. Nou, en als we het dan toch hebben over allerlei winkels, dan gaan we het eventjes over een koopman hebben. Want de Beverwijkse koopman J.M. is gespecialiseerd in groente en fruit in 1951. En hij moet in dat jaar voor de rechter verschijnen, omdat hij op straat luidkeels zijn waar aanprijst. Een politieman heeft hem horen roepen: 4 sinaasappelen voor een kwartje en ook nog mooie spruitjes. Volgens de rechter heeft de koopman wel het recht om te venten, maar slechts als hij zijn waar bij zijn klanten bezorgt. Daar moet hij zich voortaan toe beperken. De boete die hij dient te betalen is maar liefst 5 gulden. Nou, zijn boetes die volgens mij niet meer voorkomen in deze tijd. Er is een missietentoonstelling in 1951 en die heet Almi Tento. Hij trekt een record aantal bezoekers, bijna 20.000. De opbrengst van alle activiteiten is bijna 6.000 gulden. En dat bedrag zal worden verdeeld onder de vele missionarissen uit Beverwijk en omgeving, die in verre landen onder moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden verrichten. In 1951 is het hebben van een telefoon nog lang geen gemeengoed. En dan heb ik het eigenlijk over het begin jaren 50 in het algemeen. De Kennemer maakt in elk geval steeds melding van nieuwe telefoonaansluitingen. Begin februari bijvoorbeeld zijn de nieuwkomers op het telefoonnet van Beverwijk Lunchroom J. Bos aan de Schans en M. van de Wind van het Moensplein. Ja, en telefoon is natuurlijk nu wel dagelijks gemeengoed geworden. We gaan straks ons verhaal vervolgen van 1951. We gaan eerst naar wat muziek luisteren uit dat jaar.

Muziek van Thom Kelling, Diske Vai Vai, muziek uit 1951. We gaan eens eventjes naar wat advertenties die in de kranten van 1951 verschenen. Zo had coöperatie Kennemerland een advertentie waarbij stond op bon 2 van de leden- en verbruikerskaart, ik denk een soort spaaractie, 2 extra grote chocoladerepen voor slechts 10 cent. Nou, dat is niet zo heel erg veel. Als ik dan het lijstje eens even ga bekijken wat je voor bepaalde producten moest kopen,

platen in bruin en blauw vanaf 4,5 gulden. En dan kreeg je op alle artikelen kassabons. En wat hield dat in? Ik denk een soort puntensysteem of actie, iets in die richting. Er was ook nog een winkel, De Duif, en die had voor de Pinkster een hele leuke advertentie. Een katoenen herenoverhemd met vaste boord, €7,95. Wil je hem in linnen, dan kostte hij €10,75. En tricolinnen, en dan nog steeds datzelfde herenoverhemd, met een vaste boord voor €14,45. En ik denk dat toch dat wel een heleboel geld was voor die tijd. Verder had Taxi Speelman ook een advertentie. Die hadden toen al telefoon. Dat was 3361. Dat was van 4 cijfers. Die hadden op een gegeven moment een bekendmaking. En dat was een soort verhaaltje wat ze daarbij hadden. Onze kleur valt zo in de smaak, zodat de 3000 deze heeft nagemaakt. Maar het geachte publiek was toch wijzer. Een fort is nog geen keizer. Stelt u prijs op een keurig verzorgde trouwpartij, wees er dan vlug bij. Want wat Taxi Speelman u biedt is af. Iedereen staat daarvan paf. Dus voor al uw taxiwerk, grote klein, moet u bij Taxi Speelman zijn. Dus in 1951 was het verstandig om daar even naartoe te gaan. Stond dan ook bij uitsluitend keizerauto's en ze waren gevestigd aan de Hoflanderweg 27 in Beverwijk. En als je het een en ander wilde bestellen, dan kon dat aan de Kuikensweg 117. Dus voor de mensen die dat nog weten uit die tijd. We gaan wat internationale en nationale nieuwtjes aan jou kwijt. Wat nieuw was in ieder geval voor die tijd. Want 18 januari was een belangrijke datum. Voor de eerste keer wordt in een Nederlandse rechtszaak gebruik gemaakt van een leugendetector. Dat was dus in 1951. En op 12 mei van dat jaar werd de eerste Amerikaanse waterstofbom die werd tot ontploffing gebracht. En dan 17 juni van dat jaar. Wim van Est maakt tijdens de Tour de France een miraculeuze duikeling in het ravijn. Dat is iets minder leuk nieuws. En 2 oktober van dat jaar, vanuit Studio Nederlandse Televisiestichting, dus de NTS, is er de uitzending van het eerste televisieprogramma. Dus dan weet je even wat er nationaal en internationaal allemaal gebeurde in 1951. Voordat we zo ons verhaal vervolgen, gaan we eerst eens even naar wat muziek luisteren.

Toch wel humoristisch nummer uit 1951. Het is muziek van de Chico's, een toeter van papier. In de Kennemer van 1951 staan heel vooruitstrevend al de nodige contactadvertenties. Zoals jongeman, Rooms-katholiek, 25 jaar, zoekt kennismaking met lief meisje met zacht karakter. Leeftijd 20 tot 24 jaar. Foto op erewoord retour. Ja, en dan staat er in dezelfde rubriek, want daar wordt dan bijvoorbeeld te koop aangeboden: hooi in balen en voederbieten, droog en schoon. En te koop rabarberpollen per pol of per neus, champagne rood. Nou, dat is iets wat je nu niet meer tegenkomt. Laat staan dat in ieder geval de krant in diverse onderdelen is verdeeld qua advertenties. Beverwijk's oudste turnvereniging Turnlust bestaat 40 jaar in 1951. En in een aantal woningen aan de Munnikenweide doet zich een gevaarlijke situatie voor. Alle metalen onderdelen van de waterleiding staan onder stroom. Zelfs als bewoners de knop van de hoofdschakelaar omdraaien, blijft de elektriciteit voelbaar. Het elektriciteitsbedrijf stelt een onderzoek in en komt tot de ontdekking dat de ongewenste stroom de woningen binnen lekt via de bewapening van de Prefora-vloeren. In 1951 staat natuurlijk ook de Boekenweek voor de deur. En de Beverwijkse boekhandelaren Antonijsen, Dingler en Van der Velde hebben Anthony van Kampen uitgenodigd om een lezing te komen houden over Nieuw-Guinea. Een Beverwijkse fabrieksarbeider, notabene, moet zich voor de politierechter verantwoorden omdat hij een aantal kippen heeft gestolen. Waarom hij tot zijn daad was gekomen? Tegen de rechter zegt hij: we hadden thuis een kwestie over mijn meisje, omdat ik katholiek ben en zij niet. Ten slotte liep ik met een kwaaie kop de deur uit en nam bij een ander die kippen weg. Alleen maar om mijn woede enigszins te koelen. De plaatselijke correspondent van de Kennemer heeft geen moeite om wekelijks zijn kolommen te vullen. Laten we eens een willekeurige week in februari 1951 nemen en lezen wat hij zoal aan het papier toevertrouwt. In een boekbinderij aan de Kloosterstraat is brand uitgebroken. De oorzaak: vonken uit een kachel zijn in wat papierafval terechtgekomen. Een vrachtauto, beladen met stenen, is tegen de etalage gereden van de ruilwielhandel van D. in de Koningsstraat. Een ander bericht: de Beverwijkse padvindersmarkt Pacoma is een doorslaand succes geworden. De bruto opbrengst is ruim 3000 gulden. Landschapsarchitect ingenieur H. Otto heeft een rapport uitgebracht over de beplanting van het park Schijbeek. Opvallend is dat er een groot verschil bestaat tussen de gezondheid van het gewas in het zuidwestelijk deel van de buitenplaats en de rest van het park. Volgens hem heeft dat niet alleen te maken met de wind, maar vooral aan de schadelijke rook en gassen van hoogovens en nevenindustrieën. De architect adviseert een voorzichtige, doch vrij sterke dunning van het aanwezige groen. De politie in Utrecht arresteert een jeugdige inwoner van Beverwijk die van huis is weggelopen. Zijn ouders krijgen hem weer thuis bezorgd. En de bekende Beverwijkse sopraan Jeanne Winkel zal begin maart 1951 enige liederen tegen horen brengen voor de KRO Radio. En ook in 1951, de Beverwijkse krachtsportvereniging DOK, oftewel DOK, houdt in het centrum een worstelwedstrijd tegen zustervereniging Ajax uit Amsterdam. Ja, en een heel ander verhaal is dat 6 personen een bekeuring krijgen in 1951, omdat zij zich zonder noodzaak ophielden in een der winkelportieken aan de Breestraat. En dat was niet geoorloofd. Het is weer tijd geworden voor muziek uit 1951, want dat is tenslotte het jaar wat centraal staat. Jan Tromp, een kunstfluiter. Schenk man sich Rosen in Tirol.

ontzettend knap wat deze Jan Tromp presteert. Een kunstfluiter. Schenkt man sich Rosen in Tirol. We gaan eventjes naar wat krantenberichten die in 1951 in de krant hebben gestaan. Met de kop dader nog voortvluchtig. Slachtoffer van roofoverval, neergeslagen door oud-buurman. De dader van de roofoverval die vrijdagavond in de Rome Kerkweg werd gepleegd en die gedurende de paasdagen het onderwerp van vele gesprekken is geweest, was gisteravond nog steeds voortvluchtig. Zijn identiteit is inmiddels onomstotelijk vastgesteld. Het is de timmerman R.J.Z., woonachtig in de Grinstraat en een vroegere buurman van het slachtoffer. De stroom van geruchten over het gebeurde is in 2 dagen tijds ver buiten de dijken van de werkelijkheid getreden. Zo werd de voorlopige onvindbaarheid van Z. gekoppeld aan zelfmoord. De politie hecht aan dit verhaaltje echter weinig waarde. Dan staat er een volgend kopje bij: tweede diefstal met dader in verband gebracht. De juiste toedracht van de overval werd door de heer P. van Amersfoort zelf als volgt geschetst. Het gezin had zich reeds vroeg ter ruste begeven. Omstreeks 11 uur werden de kinderen opgeschrikt door rumoer op de slaapkamer van hun vader. De heer van A., hij is weduwnaar, zijn vrouw is vorig jaar overleden, werd op dat moment door de indringer met een breekijzer op het hoofd geslagen. Het 13-jarige dochtertje Nelly kwam terstond haar vader te hulp. Zij sloeg Z in het gezicht en ontrukte hem een portefeuille die hij onder het kussen had weggegrist. Hij geniet de Beverwijk bekendheid, niet alleen in zijn kwaliteit van bloemenventer, maar ook als oud eerste elftalspeler van Beverwijk. Ik heb het dan over de heer van A. Hij vindt bloemen uit eigen kwekerij, aangezien hij de beschikking heeft over de voormalige gemeentekwekerij achter de Stumvierstraat. Door de overval van vrijdagavond is een oud voorval opnieuw opgerakeld. Van A. heeft namelijk al eens eerder een tamelijk grote som geld vermist. Wegens ziekte, waardoor hij zich het juiste bedrag niet nauwkeurig kon herinneren, durfde hij dit destijds niet met zekerheid te beweren, zodat het toen bij het uitspreken van vermoedens is gebleven. Tot zover dit krantenbericht. Ik heb nog 2 korte berichtjes die in de krant van 1951 hebben gestaan. 58 kuikens doodgebeten. Een bewoner van de Tulpenlaan kwam donderdag tot de ontdekking dat in een kippenhok achter zijn woning niet minder dan 58 kuikens waren doodgebeten. Van deze massamoord, die vermoedelijk door een hond is gepleegd, werd aangifte gedaan bij de politie. Verder is in 1951 ongeoorloofd vuil gestort. Terwijl de mannen van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst Koninginnedag vierden, stortte een bewoner van de Visserstraat een partijtje huisvuil op de openbare weg. De politiemannen waren ook in feeststemming, maar deze overtreding kon toch niet ongeboekt blijven. Als je kijkt naar de tekst van de kranten uit die tijd, is het toch heel anders beschreven dan we dat nu kennen. Een vrolijk bericht is dat er in de krant van 1951 een bericht staat over kinderspelen op sportpark Adrichem. De ballonnen die stegen namelijk te vroeg op. Want er was een... ik zal het even voorlezen. Gistermiddag was het sportpark van Dem gedurende een paar uren omgetoverd in een speeltuin vol blijde kinderen. Want natuurlijk mochten in het kader van de VVV-week de kinderspelen niet ontbreken. En deze vonden gisteren op de mooie terreinen op Adrichem plaats onder een waarlijk grote belangstelling. Honderden kinderen hebben een gooi gewaagd naar de prijzen en velen lukten het om iets in de wacht te slepen. En dan bleek dus uiteindelijk dat, ik zal het niet verder lezen, maar dat de ballonnen die er waren, die stegen te vroeg op. Verder stond er een foto bij en daar staat bij: zo spannend was het bij de hindernisloop voor meisjes van 10, 11 en 12 jaar. Zodra de deelnemsters onder het zeil door waren, zetten zij er weer een stevige spurt in. Deze 3 geven elkaar weinig toe, maar de bobbels onder het zeil verraden dat er nog meer in de koers liggen. Tot zover even de krantenberichtjes. Tijd voor weer wat muziek van Eddie Christiani.

bezig aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer en zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar, toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar.

Muziek van Eddie Christiani uit 1951. Hiep, hiep, hoera, dat was een feest. Wij vervolgen het verhaal van 1951 in De Groei van de Wijk. Aan de bekende bonte dinsdagavondtrein, een mateloos populair radioprogramma, doet ook een Beverwijker mee, G. van der Plas. Samen met zijn vriend J. Wijker speelt hij de komische schets Eet meer bonen. In dezelfde editie van De Krant is een ingezonden brief opgenomen van bewoners van de Hoflanderweg. Zes van hen klagen steen en been over het feit dat er steeds maar afvalwater onder de vloeren van hun woningen staat. Ze schrijven onder meer: door de bewoners van sommige huizen worden reeds geruime tijd noodmaatregelen genomen. Achter nummer 18 is een kuil in de tuin gegraven en daarin drijft nu het water dat nog erger stinkt dan de haven in zijn slechtste dagen. De bewoner van nummer 20 sleept elke avond het water in tijlen van zijn erf naar de weg en laat het daar in de riolering weglopen. Achter de andere woningen staan de plassen in de tuin en verpesten daar de lucht. Al met al is er in de woningen een toestand ontstaan die ronduit onhoudbaar is geworden. De ondertekenaars zijn J. Stam, J. Joosten, T.H. Gerritsen, W. van Lier, K. Spieker, H. Steenbeek en Weduwe Brandjes. De verslaggever van de Kennemer is ter plaatse een kijkje gaan nemen en hij oordeelt: de toestand is inderdaad hopeloos. De achtererven liggen vol smerige plassen en de vloeren in gang en kamers golven op en neer. Over het geheel zien de woningen er erg verwaarloosd uit en kan hier zeer terecht worden gezegd dat de woningen staan weg te rotten. Een ander bericht. Een tragisch verdrinkingsongeval doet zich voor bij de Chemica, de pijpkade. Twee kinderen van 5 jaar, een jongen en een meisje, zijn daar aan het spelen. Als de jongen, een zoontje van de familie Lustig, uit de Havenstraat te water raakt, slaat het meisje alarm. De politie is snel ter plaatse en begint te dreggen. Ook de vader van het jongetje doet aan de zoekactie mee. Hij is het tenslotte die zijn zoontje uit het water haalt. In het gebouw van Chemica wordt nog wel kunstmatige ademhaling toegepast, maar het kind is niet meer te redden. Ja, welke film is wel geschikt voor de katholieke jeugd van Beverwijk en welke beslist niet? Dat was een vraag die men zich in 1951 stelde. Over dit onderwerp worden in de Kennemer uitgebreide discussies gevoerd. Er bestaat een Rooms-Katholieke filmclub, maar het blijkt in de praktijk moeilijk om voor de categorie jongeren die zich daarbij hebben aangesloten films te vinden die door de beugel kunnen. In de plaatselijke theaters is nogal wat gooi- en smijtwerk te zien en er is een enorm aanbod van westerns. Maar dat soort rolprenten wordt niet erg geschikt geacht voor de katholieke jeugd. Wat dan wel goede films zijn? Maria Goretti, Het lied van Bernadette, Kinderen van de straat, Fietsendieven en Heilig jaar 1950. Bij de landelijke loterij ten bate van het sanatorium Zonnestraal is de hoofdprijs voor een Beverwijker. F. van Galen van de Alkmaarseweg. Zijn lot, kostte een kwartje, levert hem een auto van het merk Ford op. Beverwijk's nieuwe woonwijk in aanbouw, het uitbreidingsplan Grote Houtweg, trekt vooral in de weekeinden veel belangstelling. Bij mooi weer kuieren er vele honderden langs de, wat in de volksmond heet, woningen aan de Galgenweg. De Kennemer publiceert een plattegrond van het bewuste gebied en tevens de lijst met toekomstige namen van straten en pleinen, waarvan een groot aantal betrekking heeft op Beverwijkers die zijn overleden tijdens de Laatste Wereldoorlog of als militair sneuvelden in Indonesië. De Beverwijkse politie maakt in 1951 procesverbaal op tegen een autobestuurder die in zijn wagen een radioontvangsttoestel heeft, maar niet in het bezit is van de vereiste luistervergunning. En dat kan natuurlijk niet. We gaan weer eens eventjes naar muziek, als we het toch over radio's hebben. We gaan naar muziek van The Chico's, Koel Water.

Ja, de titel van deze plaat zal duidelijk zijn. Koel Water, de Chico's. Muziek uit 1951. In 1951 is de oprichting een feit van de plaatselijke natuurjeugdwacht. Het doel daarvan is het aankweken van liefde voor de natuur. Nou, het klinkt in ieder geval heel positief. Beverwijk is in 1951 ook in de ban van Het Ding. Het gaat hier om een ludieke actie van ene De Roos van het Orkest Zonder Naam. Die heeft op vaste avond een kist in zee gelaten voor de kust van Zandvoort. Later is die kist weer uit zee opgehaald en de vraag is nu wat er precies in die kist zit. Wie de juiste oplossing weet, komt niet alleen in het bezit van de inhoud van de kist, maar ontvangt ook nog eens 50 gulden. De kist staat bij magazijn De Duif in de Breestraat en is op paaszaterdag te bezichtigen. En De Duif, dat was ook een van de advertenties waar ik over gesproken heb zo even. De spanning zal er tot 1:05 's middags worden ingehouden. Daarna verbreekt notaris Brimmers het zegel op de kist en komt er een einde aan het mysterie. De notaris heeft het druk, want diezelfde dag is er 's morgens de trekking van de loterij ten bate van het missiewerk in het dekenaat Beverwijk. De hoofdprijs is een bromfiets. Voorts zijn onder meer nog te winnen een radiotoestel, een keukenuitzet, een gaskookplaat, een elektrisch theelichtje, een beschuitrommel, een driepits wandkandelaar, een roomstelletje, behang voor de woonkamer, een standaard met lepeltjes, een citroenpers en een hele serie handwerkkleedjes. Ja, en dan is er ook nog een flauwe iets, want bij de fietsenstelling van de ULO-school in 1951 heeft een onbekende alle ventielen uit de banden gedraaid en toen overal de lucht uit was, de ventielen er weer ingedraaid. Goh, wat zijn we ontzettend grappig. Ik heb aan het begin van de uitzending het er ook over gehad dat we wat foto's gaan beschrijven. Het is jammer voor de luisteraars, maar helaas zijn ze niet te zien. Maar het is vaak wel leuk om een beeld te krijgen van wat er allemaal voor foto's waren in die tijd. Er is namelijk een foto van drukhandelsverkeer in de Wilgenhoflaan. De groenteboer helpt wat klanten en de kar die door een paard wordt getrokken lijkt gevuld met vodden en oude materialen. Als je dat ziet, nu zie je nog wel eens een paard en wagen. Maar een groenteboer die langs de deur komt, zie je niet. Gebeurt nog wel, maar zie je niet echt heel veel meer. En met vodden en oude metalen dat op een kar dat getrokken wordt door een paard, dat is iets wat niet echt meer aan de orde is. Verder zie je een foto van de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad aan de Arendsweg en de omgeving daarvan. En volgens mij het gebouw wat daarnaast staat is inmiddels afgebroken. Dat is er niet meer. De kerk is natuurlijk nog steeds daar, dus iedereen kent die ongetwijfeld. Verder nog een foto van een officiële opening van de kraampjesmarkt op het parkeerterrein tussen de Koningsstraat en de Baanstraat. Dat is begin juli 1951. De dochter van marktkoopman van Leeuwen mag de schaar aandragen voor het lint doorknippen. Dus de officiële opening is natuurlijk wel heel bijzonder. Verder nog een foto van de opslagplaats voor vaten bij het bedrijf Beverol. Nou ja, het spreekt voor zich. Je ziet alleen maar vaten op de foto, zo ongeveer. En met die laatste foto heb ik dan denk ik wel weer wat informatie gegeven over hoe zag Beverwijk er toen die tijd uit. Het is inderdaad nogmaals jammer dat u de foto's niet kunt zien. Maar door dit beeld denk ik dat je toch wel een beetje op de hoogte gesteld wordt van het een en ander. Na deze informatie is het tijd geworden voor muziek van Nat King Cole nog maar een keer. Want dat is toch wel een artiest die we nog wel wat vaker kunnen draaien. Mona Lisa.

Muziek van Nat King Cole uit 1951, Mona Lisa. In de krant van 1951 stond ook een rubriek uit de rechtszaal. En ja, dan raadt u het al een beetje. Allerlei zaken die met de rechtbank te maken hebben. Het waren allemaal korte berichtjes. En het is misschien wel leuk om eens daaruit wat te pakken en voor te lezen. Een van de titels was Café was te lang open. Op 10 december zag een Beverwijks politieman dat uit het hotelrestaurant van de heer T.B. aan de Breestraat 's nachts om ongeveer 1:30 nog enige bezoekers naar buiten kwamen. Bij een daarop ingesteld onderzoek bleek dat deze personen niet in het nachtregister ingeschreven stonden, doch gewone aanlopers waren geweest. De hotelhouder ging op de bon en kwam voor de balie te staan. Ruiterlijk gaf hij toe in overtreding geweest te zijn en voerde dan ook niets ter verontschuldiging aan. De ambtenaar waardeerde deze houding kennelijk en requireerde een clementenstraf van 10 gulden subs 2 dagen. Mr. Pot vonniste conform. Een ander verhaal is diefstal in vereniging. De Beverwijker JJM werd donderdag wegens het plegen van diefstal in vereniging door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van 8 maanden. Met aftrek van preventief tot en met 18 januari 1951. Micrometers gestolen. Omdat heel wat van mijn eigen gereedschap in het bedrijf was opgegaan, heb ik 2 micrometers, die toch niet gebruikt werden, meegenomen om ze te verkopen. Op die wijze hoopte ik nieuw gereedschap te kunnen aanschaffen. Zo luidde het verweer van de fabrieksarbeider R.E. uit Beverwijk, die wegens verduistering terecht stond voor de politierechter te Haarlem. Ondanks dit vergrijp was hij nog bij de machinefabriek De Tunnel te IJmuiden werkzaam. De officier geloofde niet veel van het verweer, doch wilde bij zijn eis rekening houden met het feit dat de verdachte niet geheel voor zijn daden aansprakelijk kon worden gesteld. Daar een reclasseringsrapport een voorwaardelijke straf adviseerde, requireerde meester Van den Burg 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Het vonnis was conform. Allemaal hele bloedserieuze teksten, maar het is best interessant om dat eens eventjes aan de orde te stellen. Een laatste bericht hierover. Siervoorwerpen geheeld. Deze verdachte heeft de bedoeling van een voorwaardelijke gevangenisstraf niet begrepen. Aldus de officier van justitie over de jeugdige Beverwijker CK, die zich terwijl hij een voorwaardelijke straf van 3 weken had lopen, had schuldig gemaakt aan heling van koperen siervoorwerpen. Op grond van deze overweging zal ik dan ook ten uitvoerlegging van dit vonnis vragen, in aansluiting waarop ik voor dit feit 1 week gevangenisstraf vorder. Zo besloot meester Van den Burg zijn requisitoir. De politierechter vond dat het zo niet langer ging met deze jongeman. Je staat met 1 been in de gevangenis, zo wees meester Petersen hem op zijn afglijdende levenswandel. De rechter wilde zijn vonnis eerst dan geven als hij een reclasseringsrapport over de verdachte heeft ingewonnen. Tot zover even deze korte berichtjes vanuit de rechtszaal. We gaan nog even naar wat muziek luisteren.

Het is u ondertussen denk ik wel duidelijk geworden dat er diverse versies zijn van The Mockingbird Hill. Dit is hem van Patti Cole uit 1951. Ja, en na de muziek is het helaas tijd geworden om afscheid te nemen voor deze keer van de groei van de wijk. We hebben vandaag het jaar 1951 behandeld en ik hoop dat u er weer wat meer van opgestoken heeft over die tijd. Voor de wat jongere mensen is het denk ik sowieso heel leuk om eens te horen wat er die tijd allemaal aan de hand was in Beverwijk. Want het Beverwijk van nu is natuurlijk heel anders als het Beverwijk van toen. Maar ja, aan alles komt een eind en de volgende keer gaan we het tweede deel van 1951 behandelen, waarin we natuurlijk weer diverse kranten, knipsels, wat nog meer foto's gaan beschrijven. Wat hebben we nog meer? De reclames die in die tijd aan de orde waren. Want dat is natuurlijk ook heel anders als nu. Ik hoop dat het interessant is geweest. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. De filler komt eronder. Dat betekent echt afscheid nemen. Veel plezier bij de rest van de programma's. En graag tot een volgende keer.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. De man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 5:30 is bij een tabakzaak aan de Beethovenstraat in Heemskerk ingebroken. De toegangsdeur werd met een auto geramd. De vluchtauto werd later in het water bij de promenade gevonden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. In Velzenbroek brandde rond 1:15 s'nachts een auto op de oprit van een woning volledig uit. De brandweer voorkwam overslag naar de garage. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt mogelijke brandstichting en sprak met omwonenden. In Beverwijk is voor de tweede keer binnen 24 uur een geparkeerde auto zwaar beschadigd door brand. Maandagochtend rond 4:00 vat een auto aan de Laan van Kanaan vlam. De politie onderzoekt en houdt rekening met brandstichting. De 64ste ronde van Heemskerk startte zondagmiddag de feestweek met ruim 100 wielrenners in 3 klassen. De Beverwijkse Rozan Koper won bij de dames. Bij de herenklasse 2 behaalde Thomas Jonker uit Heemskerk de eerste plaats, gevolgd door Sylvian Nieste en Patrick Stenks. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.
2: De stad wordt

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 5:30 is bij een tabakzaak aan de Beethovenstraat in Heemskerk ingebroken. De toegangsdeur werd met een auto geramd. De vluchtauto werd later in het water bij de promenade gevonden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. In Velzenbroek brandde rond 1:15 s'nachts een auto op de oprit van een woning volledig uit. De brandweer voorkwam overslag naar de garage. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt mogelijke brandstichting en sprak met omwonenden. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velzen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzenbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Eimond 360. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Nou, het waren de Elbow Bones en de Racketeers. Wat een naam, hè? En dat heette A Night in New York. Heerlijk. Welkom in mijn platenkastje. Wie hebben we hier? J.J. Cale uit de jaren 70. Dit heet After Midnight.

Lionel Richie was dat en die blijft zichzelf maar opnieuw uitvinden. Dit heette All Night in the Museum van zijn grotere hit uit de jaren 80. Dan nu naar de jaren 60, naar een samengestelde boyband. Ja, die hadden ze toen ook al. The Monkees. Dit heet A Little Bit of Me, A Little Bit of You.

Dat was Ray Parker Jr. En dat heette A Woman Needs Love. You betcha. Nou moet ik toch zeggen, als je toch de titelsong van een Bondfilm mag zingen, dan heb je het gemaakt. Dus ik zou zeggen, Adele, ga rentenieren, want je hebt het voor elkaar. Adele, Skyfall.

Het is hier muzikale ethisch. ABC, All of My Heart. Het volgende nummer zul je misschien wel eens gehoord hebben van Wet Wet Wet als je een oudere jongen bent. Maar als je een iets oudere oudere bent, dan ken je hem vast ook nog wel van de Trogs. Dit is Love Is All Around.

collega van mij zong er altijd bij uit Zweden. Mea en All About the Money. Nou, ik ben uit Nederland en ik hou van bluff. En ook misschien wel een beetje van dansen aan de zee.

Rule number one, don't piss off the boyfriend. Grapje. wat geen grap is, de platenkast loopt alweer ten zijn eindje, althans dit uur. En waar ga ik mee afronden? Nou, dit was dus All Around the World van Lisa Stansfield. En wie hebben we hier? Een oudje van Nick Straker. En dat heet A Walk in the Park. Nou, doe je best. Ik ga nog even de volgende platenkast voorbereiden, goed? Oh ja, en als je over meer over mij wil weten, gewoon Ellie van Amstel in Google gooien. Want ik zit op zoveel social media, dat wil je niet weten.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
3: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
2: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal. Waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
4: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
2: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 18 januari 1969.
0: Zo is dat.
2: Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lijsterbrei. We gaan terug naar de, ja, de Summer of 69, hè? De Summer of Love.
1: Nou, het is de Winter of 69.
2: Januari, maar goed, het is wel... Oké, okay, 18 ja. januari, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Het was erg koud in die
1: winter
2: tijd.
1: Winter of Discontent, ja.
2: Hoe is dat? Zullen we gelijk lekker beginnen?
1: Ja, op 99. Meteen een goede binnenwipper. Sir Douglas Quintet, hier is Mendocino. MUZIEK

0: Kijk, dat zijn nog eens openers op nummer 99. Sir Douglas Quintet met Mendocino. We zaten net even te kijken, of tenminste te kijken, ons af te vragen waar Mendocino nou zou liggen.
1: Ja, is het nou...
0: Jij zei Californië.
1: Nou, misschien is wel New Mexico waar ik nou voor over nadenk.
0: Nou, dat maar is tegenwoordig...
1: Kun je tegenwoordig heel mooi opzoeken?
0: Zo is dat. Mendocino... Mendocino Filmfestival. Mendocino Hotel.
1: Ja, dan denk je, dat zoek je zo even op en dan krijg ik weet niet wat voor reclame eerst. Ja,
0: hotels in Mendocino. Even kijken hoor, Mendocino. Afbeeldingen
1: Californië.
0: Van Californië. Ja.
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk gelijk.
1: Was mijn eerste inval toch goed.
0: Maar tot zover.
1: We gaan naar nummer 95, Frank.
0: Ain't got no, I got life. En ja, volgens mij...
1: Matthew van twee nummers uit Hair.
0: Ja, Hair.
1: En die hebben we toen gezien, geloof ik, allebei. Hè?
0: Veel nummers. Ik heb
1: niet
0: Hair
1: samen.
0: Nooit gezien. Nee, ik heb Hair nooit gezien.
1: Gezien.
0: Ik weet wel dat er in de tent naast het Olympisch Stadion...
1: We waren op werkweek naar Londen in 71. En daar hebben we hem op... In het Shaftesbury Theater hebben we hem toen gezien. En ik vraag me af wie er meededen. Want er stonden in die tijd... Ja, ook
0: bloot
1: een beetje.
0: Ook?
1: Ja.
0: Nou, in Amsterdam.
1: Maar er stonden in die tijd ook een aantal beroemde namen in. En ik vraag me af of ik die dan toevallig gezien heb. Paul Nicholas heeft erin gezeten. En hoe heet ze? Elaine Page. Die speelde in die tijd van wel in Hermen.
0: We gaan,
1: ik heb er geen programmaboekje van, kan het niet nakijken.
0: We gaan het uitzoeken. Dit is in ieder geval
1: Nina Simone, want die zette hem ook op de plaat. En had er tot haar eigen stomme verbazing in Nederland een nummer 1 hit mee.

0: En dat was hem. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life uit de musical Hair. Die jij toen in Londen gezien hebt. In Amsterdam was het in een tent, hè, naast het Olympisch Stadion.
1: Ja, weet ik nog. Ja, ja, ja. Ik ben toen wel in het Olympisch Stadion geweest voor Ajax-Napoli, dacht ik. En toen
0: was, die tent
1: was dat aan de gang, ja.
0: Ja. Met blote mensen en schande werd daarvan gesproken.
1: Ja?
0: Ja, nou.
1: Ik kan me niet zeggen dat er schande van gesproken
0: Nou, en of...
1: Ja, kort daarna krijg je alcohol kut aan. Daar had helemaal niemand wat
0: ja,
1: aan.
0: Ja, en deep throat had je. En wat hadden we nog meer voor... voor narigheid in die tijd? Want er was, als je erop terugkijkt, die deep throat en wat hadden we nog meer? Emmanuelle kwam later. Het was allemaal een beetje amateur...
1: Ja, het was gepruts, maar ja, het was bloot en dat was al heel wat in die tijd natuurlijk.
0: Nou ja, als dat Nederland
1: zijn er een beetje op uitgekeken, zo langzamerhand op dat soort dingen, denk ik. Ja, sommige mensen nooit natuurlijk.
0: Alhoewel. Er altijd weer weddenschappen worden afgesloten op, als er een nieuwe Nederlandse film is. Hoe lang duurt het voordat we de eerste paar borsten in beeld zien? Ja. Goed, de borsten van Etta James.
1: En voor gevloekt wordt, hè?
0: He, ook, ja.
1: Ja. Het geluid is ook vaak zo slecht dat je het enige wat je verstaat is vloeken.
0: Goed.
1: Wie zijn dat ook alweer?
0: Etta James.
1: Ja, we gaan Etta James. Een blueszangeres eigenlijk wel. Maar ze zingt hier een country nummer, of nummer 80. Oudje van Merle Haggard, als ik me goed herinner. Almost Persuaded.

0: Almost Persuaded van Etta James in 1969 op nummer 80.
1: Het is toch leuk, hè, dat je een country nummer kan pakken en er dan zo'n soul nummer. Dit was echt puur een soul nummer nu, ja. Zoals ze uitzong. Etta James, mooi. Gaan we een paar plaatsen hoger eens kijken. Betty Everett.
0: Shoop Shoop Song.
1: Daar kennen we ervan, ja. als we er al kennen.
0: Nou,
1: ze heeft nog een paar hitjes gehad in begin jaren 60. Maar dit is toch een, in 69 was er ook nog steeds. Ze komt binnen op 76, met Welcome to Time. Voor mij is het nieuw. Kom maar, laat maar horen.
0: Voor mij is het ook nieuw. En dat is het leuke, dat je een Amerikaanse lijst hebt uit die tijd. Want niet alle nummers die daarin staan, zijn ook in Europa of in Nederland. Zijn
1: lang niet allemaal, nee.
0: Deze bijvoorbeeld dus. Ja.

0: Eddie Everett. Nou, we weten ook al waarom het geen grote hit is geworden.
1: Ja, het is te langzaam. Er zit niet echt een hoek in, zoals ze dat noemen. Hè? Iets wat je binnenhaalt.
0: We komen meer platen tegen in deze aflevering van Lijsterbrei die in Engeland en Amerika, of vooral in Amerika, dan wel in de hitparade gekomen zijn en in Nederland niet.
1: De dat heeft wel een goede reden, hoor. Wij hadden maar top 40 gezien, top 100. Dat betekent dat er op het begin al 60 niet in kwam elke week.
0: Oké, mee eens. De touche, maar desalniettemin de plus. Is het ook zo dat bepaalde nummers gewoon niet voor Europa geschikt waren?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: En daarvan is waarschijnlijk de volgende er ook eentje van. Op nummer 66 komen
1: ja, terwijl, dat is
0: de Voice tegen.
1: De grote Frank Sinatra. Nee, toch kan ik me niet herinneren dat hier een veel gedraaid is ook.
0: Een paar hitjes gehad met Nancy en Strangers in the Night, nou, Way. Maar voor de rest eigenlijk.
1: In de jaren 50 natuurlijk, maar.
0: Toen waren we nog. Daar waren het wel hitpraters, maar nog niet in de vorm van die wij kennen. Ja, nummer 66, Sinatra met Rain in My Heart.
1: Alle reden om te draaien, hè? Rain in My Heart.
0: Toch wel?
1: Ja.

0: Weet je dat ik ontzettend moe ben, Evert?
1: Van?
0: Slecht geslapen, laten we het daar maar ophouden.
2: Dat was Frank Sinatra.
1: Je bent gaan.
2: Ja, nou, dat viel niet mee gisteren.
1: Dit wordt toch s'avonds uitgezonden, dus mensen merken het niet. Hè?
2: Nee, dit wordt tijd. Rain in my heart, Frank Sinatra. En dan maar.
1: Oh, Blue Eyes, het is nooit verkeerd als je hem hoort. Maar we gaan nu even een paar nummers draaien die we wel kennen in Europa.
2: Ja.
1: Denk ik. Want anders dan wordt het een beetje erg obscuur allemaal. Nummer 62, Joe South.
2: Ja. En de spelletjes die mensen spelen. Ja.

Sam Moore en Dave Prater. Sam en Dave mochten wij ze noemen. En ze waren hier ook groot. Soul Sister Brown Sugar was dit. Het stond op nummer 52. Heel veel hoger is het niet gekomen, geloof ik, in Amerika. We gaan ook naar een typisch Amerikaans verschijnsel nog, wat toch wel redelijk populair is. Ze hebben hier een paar hitjes gehad. Nou, hits gehad, mag je wel zeggen. Maar ze hebben prachtige platen gemaakt. En daarom hebben wij ze ook op de lijst gezet. Ze staan op nummer 46. Hier zijn de Turtles met You Showed Me.

0: You Showed Me van de Turtles op nummer 46 op 18 januari 1969 in de USA Billboard 100.
1: Hot 100.
0: Jongen, een mond vol. Later zijn twee van de Turtles, Flo en Eddie. Die zijn bij de Mothers of Invention terechtgekomen bij Frank Zappa.
1: Ja, het is vreemd, hè, dat deze band in feite een voorloper van Frank Zappa's band was.
0: Ja. Dat wel grappig.
1: Niet enough. The Royal Guardsman, wat zeg je dat nog?
0: Snoopy,
1: ja.
0: Snoopy, 10, 20, 30, 40, 50 ja. or more.
1: En ze hebben nog een paar platen gemaakt, die klonken allemaal precies, hetzelfde.
0: Ja.
1: Dus des te opvallender dat hier niet het geval is. Het is ook weer een beetje traag. Ja, de tempo zat er
0: niet in.
1: Een kalme week, kennelijk. Kalme winter. 68, 69. Maar we gaan eens even luisteren wat de Royal Guardsman klaarmaken. Op nummer 36 met Baby Let's Wait.

0: Guardsman, Baby, Let's Wait. Nou, ik moet zeggen...
1: Zeggen dat je op het puntje van je stoel zit, nee. Hè?
0: Nee. Ja, om eraf te vallen.
1: Wat dat je eraf komt, ja.
0: Om eraf te vallen. De volgende is ook een beetje in die categorie. Want het klinkt allemaal wel heel erg aardig. The Magic Carpet Ride. En dan denk je Steppenwolf, hè? Born to be Wild. Nou, dat zijn wel lekkere dingen.
1: Dat gaat er...
0: Valt tegen. Nummer 32.
1: Het was hun tweede grote hit.
0: Ja. En het begint allemaal heel erg relaxed. Heel langzaam. En dan komt het er heel lang. Je hoort hem al op in de achtergrond. Komt het magische tapijtje wel aan? Steppenwolf op nummer 32.

0: Ik wou net zeggen, Magic Carpet Ride, dat wordt een beetje begeleid door spullen die je in hoge sferen brengen.
1: Dat is instinker, even niet lang.
0: Ik denk, hij fade out en ineens beginnen ze weer. Magic Carpet Ride van Steppenwolf was
1: dat. Ja, het was wel 69. Je proeft wel een beetje
0: de vloeistof Paradiso. LSD.
1: De Melkweg.
0: De Paradiso.
1: Like wow, weet je wel.
0: Ja,
1: zinnen niet afmaken. Nee.
0: Goed. Dion.
1: Ook kenmerkend voor die periode was het grote aantal politieke moorden wat we in Amerika hadden gehad. We denken even aan John F. Kennedy, maar dat was natuurlijk een paar jaar geleden alweer.
0: Ja, Bobby Kennedy.
1: Maar Robert Kennedy was 68, Bobby. En Martin Luther King was natuurlijk in die periode.
0: En Malcolm X, was dat ook al...
1: Nou, dat zal er ook niet ver vanaf gelegen hebben. In ieder geval, dat werd dus tijd om daar weer eens een plaatje over te maken, want dat doen de Amerikanen dan altijd wel. Daar wordt meteen ook Abraham Lincoln bij betrokken. Er waren verschillende versies van Dion had in Amerika de grootste hit. Dion, we kenden hem nog van de Belmonts en van Ruby Baby en zo.
0: Dion DiMucci?
1: DiMucci, ja.
0: DiMucci.
1: Maar die achternaam gebruikte hij nog niet toen. Of niet meer, dat wil ik vanaf zijn. Maar dit is dus een ode aan alle gevallen politici in Amerika. Abraham, Martin en John.
0: Op nummer 22.

0: maken, maar een grapje over.
1: Ja, nou, waarom niet? Abraham, Martin en John. Dion.
0: Goede orde, dus Abraham Lincoln, Martin Luther King en John Kennedy. En Bobby zit daar niet in de titel, maar wel in het liedje als u goed geluisterd hebt. Goed.
1: De volgende band doet mij altijd denken aan Woodstock. Waarom, weet ik niet. Maar,
0: want bestonden ze toch ook, of niet?
1: Ik denk dat ze er ook gestaan hebben. Maar ja. Het is zo'n band die voor mij die periode personificeert. Maar goed, het is, dat kan ook een afwijking van mij zijn.
0: Ja, het geluid ook wel. Een beetje,
1: ik heb het over Can't Heat.
0: Een beetje die country rock ook die erin zit, hè?
1: Ja, Let's Stick Together hebben ze gemaakt. Ja. En Going Up the Country, dat was een enorme hit. Het is een heel rare formatie ook. Ja, met een hele dikke voorman. Dat was in die tijd heel...
0: Bob the Bear Hyde.
1: Ja, ja, precies. En die zong ook nog eens een keer.
0: En met een brilletje was de Blind Owl, Al Wilson.
1: Al Wilson. Ja. En dat mannetje, of die man, die grote vent, die zong ook nog eens een keer hartstikke hoog eigenlijk. I'm going off the country. Zo klonk het namelijk. Here's Can't Heat.

0: grappig dat er in die tijd op allerlei continenten dwarsfluit werd gebruikt, hè?
1: Ja, het was weer een beetje herontdekt, lijkt het wel.
2: Nou, je had ook veel van die blokfluiten die ze in het Vondelpark zaten te spelen, toch?
0: Ja, oké. Maar het dwarsfluit was toch wel iets apart.
2: Midden in de winter. De
0: Golden Earring heeft het gedaan. Ja. De Bintangs hebben het gedaan. Jethro Tull, uiteraard. Ja,
2: Bedien Stenberg.
0: Ja. Ja, om er maar weer eens eentje te noemen. Ja. We gaan er nog eentje doen van BJ Thomas. In Engeland was het geloof ik volgens mij een grote hit van Jonathan King.
2: Jonathan King.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik gok maar mis.
2: Je hebt dat Unga Chaka. Jij hebt je dag niet zo vandaag, hè?
0: Nee, ik heb mijn dag vanavond niet. Het is ook een beetje zo dat ik moet nog even iets herstellen. Het is niet die dikke die zong, maar...
2: Nee, die andere met die bril.
0: Ja. Met brilletje. Van Kent Heat hebben we het nu er even over. We gaan naar...
2: Goed gezet. We gaan naar BJ Thomas. Zonder het Unga Chaka, want dat had je toen nog niet erbij bedacht.
0: Ja, dat
2: kennen wij dan weer van Blue Sweet.
0: Ja, Unga Chaka.
2: Dit
0: is de Amerikaanse versie. BJ Thomas, het origineel. Met Hooked on a Feeling. Op nummer 5.

0: van de man van Raindrops Keep Falling On My Head, onder andere.
1: Ja, we hadden het net over dat dat leuker is, maar dat komt ook een beetje omdat je dan de film voor je ziet, hè? Robert Redford op de fiets.
0: Ja, met...
1: In de achtertuin, ja.
0: Nee, het is, was het Robert Redford?
1: Nee, het is... Paul Newman was dat, ja.
0: Paul Newman op de fiets.
2: Ja.
0: De volgende man zat op de fiets. Crimson and Clover. Ook een heel bijzondere plaat eigenlijk even. Een
1: rare plaat, he? Omdat hij zo ontzettend lange tijd... zo'n beetje zo'n Hey Jude einde. Het gaat maar door. Op de LP ging het nog langer door trouwens. Maar we hebben hier de single.
0: Die duurt 3 minuten 14, dus zo gek lang is dat nou ook weer niet.
1: Ja, gaat er toch een paar minuten
0: maar,
1: door.
0: Het is wel zo dat de plaat zelf, ook door het wah-wah-effect door het geheel... een beetje een soort surrealistische klank krijgt.
1: Ja.
0: Zo, hebben we even mooi gezegd.
1: Mooie, aparte sfeer. We lijken Willem Duis wel.
0: Ja, op nummer 4, Crimson and Clover, Tommy James en de Sean Bell.
1: Okay.

0: Dit kan inderdaad ontzettend lang doorgaan. En dat gebeurde dus ook op de LP-versie volgens Evert.
1: Ja,
0: heb je de LP in je bezit?
1: Ja, heb
0: je de LP.
2: Anders wist ik het niet.
0: Nou,
2: ja,
0: ik
2: kan het ergens anders.
0: Kon zijn, kon zijn. Goed, het is bijna tijd om de laatste te gaan. Nou, heel snel, let op, komt-ie.
2: Jingeltje staat de week de top 10.
0: Is goed. Wacht even hoor.
3: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
4: Nummer 10
2: staat Dusty Springfield met Son of a Preacher Man.
4: Nummer 9.
2: Worst That Could Happen van Brooklyn Bridge.
4: Nummer 8.
2: Niemand minder dan The Doors met Touch Me.
4: Nummer 7.
2: Dave Stevie Wonder met For Once in My Life.
4: Nummer 6.
2: The Wichita Lineman van Glen Campbell.
4: Nummer 5.
2: Hooked on the Feeling, B.J. Thomas.
4: Nummer 4.
2: Tommy James and the Shondells met Crimson and Clover.
4: Nummer 3.
2: Soulful Strut van The Young Hold Unlimited.
4: Nummer 2.
2: I'm Gonna Make You Love Me van Diana Ross en The Supremes en The Temptations.
0: En The Temptations. En we eindigen, zoals u dat van ons gewend bent, met nummer 1. En dat is vandaag Evert.
2: Dat is vandaag een legende. Marvin Gaye. En wie kent het niet? I Heard It Through the Grapevine.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Lijst en Brei. Volgende week zijn we er weer. En dan hoop ik...
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
8: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
7: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
9: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
7: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
11: 360. Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen.
1: Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
12: Who you gonna call? Ruud Jansen.
1: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
12: Who you gonna call? Ruud Jansen.
0: Zo, goedenavond. Daar zijn wij dan wederom. En wederom op maandag. En wederom op 8 uur. Redder in de Noodshow. Tuurlijk. Elke maandag, voor zolang ze duurt. We gaan het allemaal zien. En wat wou ik zeggen? Ja, we hebben nog wat leftovers van de vorige week. En ik had al gezegd dat we die vandaag zouden gaan draaien. Dus we blijven vandaag even in de blazersbands. Wat we gaan doen? Nou, u krijgt eerst nog een groot stuk Chicago 2. Want daar hadden we nog één kans van over. Van Blood, Sweat & Tears komt nog één nummer. Althans van die tweede LP. En daarna gaan we dan over naar Blood, Sweat & Tears 3. Gaan we mee door. En daarnaast een verwante band aan beide bands. Ook een band met heel veel blaaswerk. En waar bijna niemand nog weet dat ze bestaan of ooit bestaan hebben. Dat is zo leuk juist. En die band die heet Chase. En ik hoop dat die plaat nog te draaien is. Maar goed, dat zien we straks wel allemaal. We gaan het allemaal ervaren. We gaan in ieder geval beginnen met Chicago, als alles volgens planning verloopt. En waarom zouden we dat niet doen? We gaan dus beginnen met Chicago 2. De laatste kant. En daarvan is de titel. Dat zal ik u dan even vertellen. It Better End Soon. Compositie van Robert Lamb. En althans, daar begint het mee. The First Movement. Dan krijgen we de Second Movement. Heet het dan, dat is van meneer Parasider. En dan krijgen we de Third Movement, die is gecomponeerd door Terry Kath. En dan het vierde gedeelte, dat is, even kijken, dat staat er niet bij. Nou, dan zal het dezelfde wel zijn. Dus alle Chicago componenten hebben hieraan meegecomponeerd, om het zo maar te zeggen. En we gaan dus lekker gauw beginnen met It Better End Soon.

It's Better End Soon. Ja, een heleboel stukjes aan elkaar. En allemaal één prachtig thema geschreven en gecomponeerd door diverse leden van deze band. Niet de makkelijkste muziek, maar ja, bij Deins en Ergens voor terug in dit programma. En vandaar dat wij nu een stuk doen wat ook niet bepaald toegankelijk is. Ook best wel gecompliceerd in elkaar zit, maar eigenlijk gewoon vreselijk mooi is. Bloods and Tears. En dat komt van het album Bloods and Tears 2. Maar dat wisten we wel. En we hebben daar nog één nummer van overgehouden van de vorige week. En dat gaan we dus nu beluisteren. En er is ook weer ja, iedereen heeft weer wat solo's. En een beetje lekker geïmproviseerd en zo en alles. Het nummer is getiteld Blues Part 2. Hier is Bloods and Tears.

Ja, de enige plaats zoals hij een week geleden bij ons begon. Met de variaties op een thema van Erik Satie. En dit hele nummer met alle prachtige instrumentale improvisaties, dat heette dus Blues Part 2. En daarmee hebben we Blood, Sweat & Tears 2 afgesloten. Daar hebben we de hele LP gehad. Heeft u alles gehoord? Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik wel in ieder geval, want ik vind het een schitterende plaat. En het is heerlijk om dit soort muziek af en toe eens te horen. Van Chicago 2 hebben we nog één nummer over. En dat gaan we nu laten horen. Het is het laatste nummer van kant 4 van de dubbele LP Chicago 2. Getiteld Where Do We Go From Here? Nou, ik zou het niet weten.

Ja, terwijl een Chicago zich afvraagt waar we nou eigenlijk naartoe gaan. Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik was niet van plan om weg te gaan vandaag. Het is veel te slecht weer. Dus blijf lekker binnen. Dat is veel beter. Hoewel, ik had er vandaag toch wel even uitgemoet hoor. Even de tandarts en zo. Maar goed, maakt er allemaal niet uit. We blijven gewoon positief denken. Wat gaan we nu doen? Nou, zoals ik al zei, dames en heren. Hiermee zijn die twee LP's van Blood, Sweat & Tears en van Chicago voorbij. We gaan door met, nog wel even met Blood, Sweat & Tears. Vind ik wel zo eerlijk, want Chicago had een dubbel LP. Dus ik heb er ook nog eentje van Blood, Sweat & Tears. Nou, daar heb ik een heleboel van trouwens. Dus die gaan we ook nog doen. Blood, Sweat & Tears 3. En, maar dat komt zo meteen. Eerst een band die iets heel anders doet. Ook een blazersband, maar met dit verschil dat zij alleen trompetisten hebben. Er zitten geen saxofoons bij, geen trombones. Zij hebben 3 of 4 trompetisten. En ik moet nog even precies uitzoeken wie het allemaal zijn. Want er staat op een heleboel informatie op Wikipedia. Maar dat zijn ook mensen die later in die band gespeeld hebben en niet op deze plaat meespelen. Dus dat is nog even uitzoeken. Maar goed, de band heet Chase. En ze hadden een bescheiden hitje in de jaren 70. Dat weet ik nog wel, begin jaren 70. De band is opgericht door Bill Chase. Daarom heet de band ook Chase. De band is opgericht dus door Bill Chase. Dat was de oprichter van deze band. En ik zeg het. Het is ook een blazersband. En de LP is bij mij zeker 50 jaar niet uit de kast geweest. Dus het is voor mij ook weer eventjes aan wennen wat ze doen. Dat weet ik ook niet meer precies, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is wel lekker om te horen, dat weet ik nog wel. Bill Chase en zijn kornuiten. En ik ga onderwijl nog wel even uit proberen te zoeken wie daar dus allemaal in zaten. En daarna gaan we dus door met Blood, Sweat & Tears 3. Hier zijn ze met het eerste nummer van hun eerste LP. En het nummer dat heet Open Up Wide.

Ja. Ja, nou is wel af. Nou is wel afgelopen. Goed, nog even gier op de hemel erachteraan. Nou, dat moet allemaal kunnen. Ja, vrij heftige muziek. Maar goed, dat is ook wel te verklaren natuurlijk. Want Chase werd in 1970 geformeerd. En dat gebeurde door Bill Chase, Ted Piersfield, Alan Ware. En dan ook nog Jerry Van Blair. En dat waren allemaal ervaren jazz-trompetisten die ook bedrijven waren in arrangeren. En ze werden ondersteund in dit hele project door een ritmesectie. En die ritmesectie die bestond uit Phil Porter. Die speelde toetsenborden, dus piano en in dit geval waarschijnlijk nog hoofdzakelijk Hammondorgel. Dan hadden we Angel South. Geboren als Lucien Gordon uit Port Arthur. En die speelde gitaar. Dan hadden we nog Dennis Johnson, die speelde de basgitaar. En Jay Burritt, die speelde, dat is allemaal niet zo belangrijk, die speelde dus op de percussie. En de band werd dus gecompleteerd met Terry Richards, die op het eerste album als leadzanger te horen was. Later werd dat een ander. Maar deze man was dus de leadzanger op dit eerste album. Niet alle stukken die zijn zo heftig als dit. Maar het is natuurlijk wel een soort andere sound. Omdat, ja, er zijn heel veel trompetisten. Vier stuks in dit geval. De eerste album kwam dus uit in 1971. En dat is dus de plaat waar wij nu gaan luisteren. Met als bekendste nummer Get It On. Maar dat hoort u straks nog. Goed, dat dus als informatie over Chase. Gaan we nu door naar Blood, Sweat & Tears 3. Het derde album dus van Blood, Sweat & Tears in ongewijzigde bezetting. Weer met zanger David Clayton Thomas. Dat zou later veranderen. Op het vierde album was hij weg. Maar goed, dit album mis je er nog. En we beginnen gelijk met een grote hit van dit album. En dat is getiteld Heidi Ho.

Ja, zeer indrukwekkende openingstrek van dit derde album van Blood, Sweat and Tears, begin 70 jaren. En deze plaat is echt nog origineel. Ik zei van twee had ik toen de tijd een re-release. Maar van deze niet. En deze heeft wat meer tikjes dus. Maar goed, dan weet u gelijk weer dat wij in dit programma alles van vinyl draaien. En dan mag het af en toe best een tikje hebben. Vinden wij persoonlijk. Hè waar? Niet waar? Juist, ja. Ja, Angela is het met me eens. Angela die zit hier te zweten om al die plaatjes op tijd scherp gesteld te krijgen. Naalden schoonmaken ondertussen. Je weet het allemaal niet wat er allemaal moet gebeuren als je platendraaier bent. We gaan gewoon door. En met Chase van dat eerste album van ze uit 1971. Dus ruim 55 jaar oud. Gaan verder en het tweede nummer heet Living in Heat.

Ja, dat had ik een week geleden moeten draaien. Eigenlijk, ja, toen leefden we in de hitte. Living in Heat. En dat was dus het tweede nummer van deze band. Chase, totaal iets anders dan het openingsnummer natuurlijk. Dit was weer wat toegankelijker. Maar dus het is een leuke mix. En het is best wel een leuke plaat. We gaan door met Blood van het eerst 3. Het derde album van deze legendarische band. En daarvan nu het nummer The Battle. Oftewel, we gaan vechten. The Battle. Dus we starten de studio in. Nou ja, kan ons het schelen. We rapen het wel weer op. Hier is The Battle.

The Battle. Prachtig, een beetje barokachtig. Gezongen overigens door Steve Katz, de gitarist. En, geschreven door hem en Dick Halligan. Dick Halligan was dan volgens mij weer de organist van het verhaal. Goed, The Battle dus. En de Chase gaat naar de kruidenier. Die had je toen nog. Dat was van die kleine winkeltjes. Het waren nog niet allemaal van die grote supermarkten. Had je nog van die kleine leuke kruideniertjes. En daar gaan ze heen, want het nummer is getiteld Hello Groceries.

0: En met Hello Groceries sluiten wij het eerste uur af. We gaan naar het nieuws en het weer. En ik hoop u straks aan de andere kant terug te zien. Voor nog meer leuks van Blads van het Heers en Chase. Tot straks.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
8: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
7: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
9: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
10: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
9: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
7: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
12: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
13: Who you gonna call? Jansen.
12: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
13: Who you gonna call? Jansen.
0: Ja, en daar zijn we weer. Hartelijk welkom terug bij de Redder in de Noodshow op deze maandagavond. Den 31ste augustus, laatste dag van de maand alweer. En dan zitten we alweer in september en dan is de R weer in de maand. Woehoe. En dat heeft meer dan één betekenis, laat ik u wel vertellen. Goed, wat wou ik zeggen? We gaan weer beginnen. En we beginnen met Blood, Sweat & Tears. Met een nummer dat in de tijd ook in de top 40 heeft gestaan. Niet zo erg hoog, maar het heeft er wel in gestaan. En geschreven, gecomponeerd door David Clayton Thomas. En het is getiteld Lucretia MacEvil. MUZIEK

Lucretia McEvil. En dat was dus inderdaad, zeg maar, een bescheiden hitje voor deze band Blood, Sweat & Tears. Tweede groep in de tweede uur waar we mee bezig zijn is de groep Chase. Opgericht door jazz-trompetist Bill Chase en bestond uit maar liefst 4 trompetisten. Kijk, die andere bands die hadden nog saxofoons en trombones en weet ik het allemaal niet. Nee, zij hadden alleen trompetisten. Ze waren met 4 trompetisten bij elkaar. En natuurlijk een rhythmsectie. En dat gaf lekkere muziek. Het volgende nummer heeft een bekende titel. Maar ik zeg, ik heb al eerder gezegd, ik heb deze plaat 50 jaar niet uit de kast gehad. Dus ik weet niet of het hetzelfde nummer is. Maar ik neem aan van wel. Het heet Handbags and Glad Rags.

Natuurlijk was het dat nummer, dat kon bijna niet anders. Handbags and Glad Rags, bekende nummer geschreven door Michael Dabo. En Michael Dabo was ten tijde dat hij dit schreef de zanger van Manfred Mann. Hij schreef het oorspronkelijk voor Chris Farlow. Maar er waren meer bekende versies. Rod Stewart heeft het bijvoorbeeld opgenomen. En de Stereophonics, die hebben hem ook nog eens opgenomen. Die hadden er ook een hele grote hit mee. En dit was dus de versie van Chase. Totaal anders dan al die andere versies. Met dat mooie vaste pianopartijtje erin. Dat was hier dus niet aanwezig. Maar goed, dat mag allemaal tegenwoordig. Je mag er gewoon je eigen arrangement van maken. Handbags en Glad Rags dus. En wij gaan nu terug naar Blood, Sweat and Tears. En dit gaat weer over Lucretia. Maar dit is een toegift, zeg maar. Lucretia's Reprise.

Ja, eigenlijk hadden we het net zo goed achter elkaar kunnen draaien. Maar goed, ja, het stond dus twee aparte nummers op de LP. Hoes tussen die. Nou, dan zal het wel door elkaar in tweeën liggen. Lucrezia's Reprise, zo heette dit werkje als toegift op het nummer Lucrezia McEvil van Bloodsweat & Tears. De band Chase had in de jaren 70, in 71, dat dit album uitkwam, een hitje, zou ik maar zeggen. Het zal geen million seller geweest zijn, maar ze hadden een bescheiden hit met één nummer, dat dus aangemerkt wordt als het bekendste van deze plaat. En dat nummer is getiteld Get It On. Hier is Chase.

En toen was je klaar. Soms heb je van die DJ-foppers, weet je wel. Dat je denkt, nou is hij afgelopen. En dan is hij nog niet afgelopen. Dan komt er nog een riedeltje na. Get It On was dit. En het was dus een hitje van deze band in 1971. Bladford & Tears hield zich vaak met covers bezig die ze dan op hun geheel eigen wijze bewerkten. En dat is dan ook weer zo met het volgende nummer. Het volgende nummer is een nummer van James Taylor. Het is een nummer dat hij uitbracht toen hij een contract kreeg bij Apple van de Beatles. En bij mij komt altijd iets weer op de Beatles terecht. Hoe komt dat nou toch? Maar goed, James Taylor kreeg een contract bij de Beatles. En met dit liedje. En nu is het een cover van Blood, Sweat & Tears. En het heet Fire & Rain.

Fire and Rain, nummer van James Taylor dus. Ik zei u dat al, een van zijn eerste grote hits. Nu in een leuke versie van Blood, Sweat and Tears. Terug naar Chase. Boys and Girls Together is het volgende nummer. Dat is het eerste nummer van kant 2. Boys and Girls Together.

0: door, hè?
1: Nee, nog niet. Deze niet. Boys and Girls Together was dat van Chase. Dan gaan we naar Blood, Sweat and Tears. Weer het laatste nummer van de eerste kant. En dat is getiteld Lonesome Susie. Blood, Sweat and Tears.

Een verstild einde, zou ik maar willen zeggen. Prachtig mooi. Bladzijde het eerst dus. En Lonesome Susie. Ja, en dan het volgende stuk. Dan moet ik weer eventjes op de hoes kijken. Want dat is nogal lastig. Even kijken of dat allemaal gaat lukken zo. Ja, dat lukt wel. Het volgende stuk is namelijk een lang stuk. Bestaat uit 5 delen. Dat heet Invitation to a River. Dat is de titel ervan. Even kijken, dan Two Minds Meet, dan Stay, dan Painted Sad, niet Painted Black, maar Painted Sad, dan Reflections en als laatste Rivers, of River. Dus 5 delen van Chase. Hier komt die, Invitation to a River.

goodbye.

En dat was hem dan. Chase, het eerste album uit 1971. En Cyan Detail nog. Dat, de band heeft in principe maar 4 LP's gemaakt. En dat kon ook niet meer. Want de leider, de oprichter ervan, Bill Chase... die is in 1974 al overleden door een vliegtuigongeluk met een Piper Twin of zo. Zo'n tweepersoons vliegtuigje. Neergestort ergens bij Jackson in Amerika. Dus ja, toen kon het niet meer. Hij was al nog met een plaat bezig, maar die is dus nooit afgemaakt. En nou ja, dat was dus een zeer silent detail bij dit hele verhaal. Ja, ik heb nog één nummer, denk ik. 1 of 2 nummers. Ik moet even kijken hoe dat loopt. In ieder geval, wat ik nog wel ga draaien is van Blood, Sweat and Tears 3. Het openingsnummer van de tweede kant. En dat zal niet iedereen mooi vinden, denk ik. Maar het is een nummer van de Rolling Stones. In de uitvoering van Blood, Sweat and Tears. Van de Rolling Stones duurt hij al lang. Deze duurt ruim 7 minuten. Dus ik zie wel hoe ver we komen. In ieder geval gaan we er naar luisteren. De Blood, Sweat and Tears met hun uitvoering en hun versie van Sympathy for the Devil.

Ja, het was even puzzelen. Het eind is zacht en de plaat kraakt nog een beetje. Dus het is moeilijk om te horen wanneer die afgelopen was. Goed, we gaan er nog eentje draaien, dames en heren. En is Angela nu aan het klaarzetten. En dan neem ik afscheid van u met deze Red and Road Show. Volgende week gaan we weer iets heel anders doen. Ik kan best voorstellen dat niet iedereen deze muziek mooi vindt. Maar ja, liefhebbers zijn er ook. En daar gaat het per slot ook van een beetje om. We gaan eruit met The Runner. Dat is een nummer van Blood, Sweat & Tears van deze plaat. Ik ga u danken voor het luisteren. En u zeggen dat we de volgende week weer zijn met een Red and Road Show. Hierna komt heel andere muziek. Kunt u weer stof uit de oren laten halen. Want dan komt de Rock Show. Dus genoeg. Ik zou zeggen, maak er nog wat leuks van. En hier zijn The Runners. Laatste nummer. Dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
7: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
6: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
8: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
6: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Rockshow. We gaan beginnen met een nieuwe. De band Ghost, afkomstig uit Zweden en opgericht in 2006. Hun handelsmerk is eigenlijk dat ze onstage en overal in het openbaar gesminkt zijn, inderdaad als Ghost. De zanger heet Papa Perpetuum. En de bandleden staan te boek als The Band of Ghouls. Oftewel, de band van geesten. Ook allemaal geschminkt. De mensen willen wel optreden en platen maken, maar toch ook een beetje een privéleven houden. Ik denk dat die gedachte er ook een beetje achter zit. Een beetje een navolging van de mannen van bijvoorbeeld Kiss. Ze hebben een nieuw album, Ghost dus. En dat wordt een live album. Daarvan hebben ze een single uitgebracht en die heet Umbra.

Ja, de nieuwe single van Ghost. De volgende is een nieuwe van Marilyn Manson, afkomstig van een nieuw album. Marilyn Manson, de band heet zo en de man zelf heeft zo. Terwijl, ja, als alter ego dan, zijn werkelijke naam is Brian Warner. Nogal een verschil. Ja, deze shockrock band heeft een nieuw album en dat heet One Assassination Under God. En daarvan gaan we luisteren naar Lucifer's Teardrop.

0: Ja. Marilyn Manson. En ja, zijn sound heeft eigenlijk nog niks ingeboet of is ook nauwelijks veranderd. De volgende, ja, uitgedienden. Kiss, een nieuw een album, een oud album opnieuw uitgebracht. Zo moet ik het zeggen. Dat was een live album in 1976. En dat heette Kiss Destroys Anaheim. En van dat album, het is een live album, gaan we luisteren naar Hotter Than Hell.
1: Are you people feeling all right? Well, then I just know. I know this be one of them hot summer nights. I think we're gonna

ook onze Floor, jawel, Floor Jansen heeft een nieuwe single uitgebracht. Waarschijnlijk zit er ook nog een album aan te komen. Meestal zo, dit is dan vaak zo'n teaser. Hè, dat je alvast denkt van, oh, daar wil ik meer van weten. Precies. Floor Jansen dus. En het is een geweldig nummer. Ja, ik heb hem al even geluisterd. En die heet Bring Me Silence.

Dat was wat je noemt een hartekreet om stilte. Mm-hmm. De volgende band is Theater of Tragedy. Was een Noorse band, opgericht in 1992... en maakte met name gothic en doom metal. Hun muziek was eigenlijk best wel heel erg goed. Maar in 2010 hadden de bandleden allemaal zoiets van... wij willen meer tijd met onze familie doorbrengen... en we zijn het vele toeren zat. Dus toen hebben ze de stekker eruit getrokken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Bij artiesten kruipt het bloed nou een keer waar het niet aan komt. En je weet nooit of ze nog weer een keer bij elkaar komen. Van Theater of Tragedy, van het album Aegis... gaan we luisteren naar Venus.

De volgende die op de lijst staat is Him. Finse band in 1995 opgericht door Mikko Viljami Lindström. De songteksten die voornamelijk door Valo worden geschreven, combineerden de thema's van liefde en dood. Him heeft daardoor eigenlijk een beetje het imago dat ze gothic zijn, maar zelf noemt de band zichzelf een love metal band. Ja, het is maar net wat voor stickertje je erop plakt. Op Audiosdag 2017 gaf deze band zijn laatste optreden en dat was in Helsinki. De volledige bandnaam was oorspronkelijk His Infernal Majesty. Maar ja, goed, dat is nogal een mond voor. Dus dat werd afgekort door Him. We gaan luisteren naar een nummer van deze band. En dat is eigenlijk best wel het hele mooie Wings of a Butterfly.

Ja, het toch best wel aardige geluid van Him. We gaan naar Engeland. Ja, we gaan naar Cradle of Filth. Opgericht in 1991. En ooit begonnen als death metal band. Maar ja, dat is toch langzamerhand verworden tot een melodieuze black metal. De thematiek van deze band draait om occultisme, lust, erotiek, vampieren, religie en alles wat er mee te maken heeft. Hun album Damnation and a Day bijvoorbeeld was een vierdelig open epos. Geïnspireerd door de Bijbel en Paradise Lost van John Milton. En geloof me, dat is echt een geweldig album. Maar ja, Cradle of Filth is not everybody's cup of tea. Om het Brits te houden. En ja, het is wel mijn cup of tea. Beetje sterker thee, maar dan nog. We gaan luisteren naar Her Ghost in the Fog.

Zoals ik al zei, het is niet iedereen's cup of tea. De volgende, ja, die ga ik draaien omdat de zanger Rob Halford jarig is vandaag. Happy birthday, mate. En ja, Rob Halford, de kenners weten dat ik het over Judas Priest heb. En ik ga een van zijn meer bekendere nummers draaien. En dat is Pain.

Ja, leuk geintje van dit nummer was altijd. Ik heb een tijdje ben ik host geweest op een metal chat. En ja, er werd ook muziek gedraaid. En onze grap was altijd omdat bijvoorbeeld op zaterdag of zondagochtend, ergens in de loop van de ochtend, dit nummer dus een paar keer voorbij te laten komen. Want geloof me, een morning after headache, daar gaat dit. Dat gaat niet over hiervan. Trust me. En ik moet nog eventjes iets corrigeren. Op het moment dat wij dit opnemen, want dit is een ingeblikt programma, is Rob Halford jarig. En op maandag, als dit uitgezonden wordt, is dat niet meer zo. Maar dan weet u dat alvast, dat hij dus een week geleden jarig was. I stand corrected. Oké, de volgende is Metallica. Vind ik persoonlijk een van de mooiste nummers die op het S&M album voorkomt. Beide trouwens. En dit is No Leaf Clover en dat is live met het San Francisco Symphony Orchestra.

Blijft een waanzinnig nummer. Met name niet in de laatste plaats door het gigantisch goede orkest wat hier achter staat. We gaan eruit en een uurtje is zo om. We gaan nog even luisteren naar Dream Evil. En voordat we dat gaan doen, wil ik u bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende. U weet het, stay metal. We gaan luisteren naar The Book of Heavy Metal, oftewel The March of the Metal Fans.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: your thing. Swing is the thing.
1: Yeah! Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk vonden in korte tijd meerdere overvallen plaats. Donderdag werd een tankstation aan de A9 overvallen. Zaterdag volgden twee supermarktovervallen. Bij één werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaken, maar ziet geen reden voor extra zorgen. Telstar verloor met 0-4 van Ajax, maar supporters blijven optimistisch over het seizoen. Henny Meijer, oudspeler van beide clubs, noemde de wedstrijd verdiend gewonnen door Ajax. Seizoenkaarthouder Frans Steenkist verwacht dat Telstar als zevende eindigt. De geelpoothoornaar bouwt ondanks regenbuien gestaag aan grote nesten en bedreigt de biodiversiteit, vooral bijen. Imkers in Velsen en Heemstede bestrijden de nesten, vooral rond Velzerbroek en de ruïne van Brederode. De provincie biedt weinig hulp, dus vrijwilligers zijn welkom. IJsbereider Tessa Koper uit Heemskerk maakt sinds haar 18e ambachtelijk ijs. Het vak vereist vakmanschap, hygiëne en fysieke kracht. Ze begon op haar 14e in een ijssalon en volgde een cursus in Wageningen. Haar dochters zijn trots en eten vaak ijs. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.